0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

just wanna know about any secret.

0: rustig, dikke rustig, my drie jaar, rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika, fai omwika man.
1: Yo waka dape, ay, go.
0: Hey, dik ala san, go go snel, dik ala san.
1: Hey, wakti, wuku wanta ku dape. Oke, Arkino, taye bek, wo teke mi.
0: Ya, wanta lak wat full mako teku san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou,

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik wil u bemoedigen vandaag met het woord van God. Mijn naam is broeder Robin Misijan en ik ben lid van de gemeente Bethel Opperroem aan de Matapika straat nummer 6, Marowijne Project. Ik wil met u lezen vandaag het woord van God in het boek van Efeziërs hoofdstuk 2, vers 1. Daar staat, die thema is: alles is genade. Dat wij nu leven, dat wij ademen, is genade. Het is niet door uw eigen kracht dat u leeft. Het is niet door uw eigen inzicht dat u bereikt heeft wat u nu bereikt hebt de dag van vandaag. Maar dat wij elke dag mogen opstaan is genade. Efeziërs hoofdstuk 2 vers 1 zegt: ook nu, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, afafagrontapu die zich draait, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Vers 3, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. Vers 4 zegt: God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, zegt het woord van God. Vers 6 zegt: en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Halleluja. Geliefden, God heeft ons een plaats gegeven in Christus Jezus. Hij heeft ons weggehaald van de plaats van zonde. Hij heeft ons weggehaald van een leven van overtredingen, van zonde. Halleluja. Geliefden, als u dit hoort vandaag, wil ik u bemoedigen dat God u wil verlossen. Het maakt niet uit waar je meemaakt, waardoor je heen gaat. Gaat u door een verslaving? Gaat u door een gebondenheid? God wil u verlossen. Die genade is er. Die genade is er om u te verlossen. De genade is er om u te genezen. Geliefden, alles is genade, zegt het boek Efeziërs hoofdstuk 2. De Bijbel zegt: alles is genade. En we dienen een genadevolle God. We dienen een God vol van genade. We dienen een God die ons een tweede kans wil geven. We dienen een God die ons wil weghalen van die put waarin we zijn. Hij wil u weghalen van die put waarin u bent. Hij wil u weghalen van de put van verslaving. Hij wil u weghalen van die put, halleluja, van de zonde. En hij wil u zetten op een plaats van vrijheid. Hij wil u zetten op een plaats waar u mag erkennen dat God goed is. Halleluja. Geliefden, we moeten ons beroepen. We moeten bouwen. We moeten hopen op de genade van God. God heeft genade met u. God heeft genade met u in het verkeer. God heeft genade met u. Het maakt niet uit wat u meemaakt en waardoor u heen gaat. God wil u zijn genade geven. God wil u zijn kracht geven. God wil u die verlossing geven waarnaar u verlangt. Halleluja. Geliefden, we hebben deze genade van God nodig. Laten we verder lezen in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Vers 7 zegt: om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar de goede tierenheid over ons. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Vers 8. Want door genade zijt gij behouden door het geloof.
En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Vers 9 zegt, niet uitwerken opdat niemand roemen. Vers 10 zegt, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Geliefden, God heeft een plan met uw leven. God heeft een plan met uw leven van goede werken. God heeft een plan met uw leven. God wil uw leven gebruiken om anderen tot zegen te zijn, om anderen te helpen. De Bijbel zegt in vers 10, Efeze hoofdstuk 2 vers 10, want zijn maaksel zijn wij. Zijn maaksel zijn wij. Halleluja. Zijn maaksel zijn wij. Geliefden, ik wil u bemoedigen deze dag. Ik wil u op het hart drukken. Ik wil u bekendmaken dat wij allen zijn maaksel zijn. God heeft ons allen geschapen. En die genade van God wacht op ons. Als we ons openstellen, als we onszelf overgeven aan de Heer, dan wil Hij ons deze genade geven. Geliefden, we hebben allemaal deze genade van God nodig. Want als we lezen in hoofdstuk 2 vers 1, dan geeft het een beeld aan van wat ons leven vroeger was. En als u zich daar bevindt in een plek van zonde, als u zich bevindt in een plek van hopeloosheid, wil God u zijn genade geven. Geliefden, we hebben genade nodig in deze wereld. En Christus, die genade die Christus Jezus wil schenken, is available. Het is beschikbaar voor ieder. Halleluja. Schrijft u uzelf niet af. Amen. Ziet u zelf niet minder. Want God heeft genade beschikbaar voor u. God wil u die genade geven om uit elke situatie te stappen. U hoeft uzelf niet dood te maken. U hoeft geen zelfmoord te plegen. God geeft u die genade om die situatie te overwinnen. U hoeft niet op te geven. God geeft u die genade om te komen uit die cyclus van ziekte, van ziekenhuis in en uit. God wil u die genade geven om volledig op te knappen. God wil u die genade geven. Al hebben mensen u teleurgesteld. Al hebben mensen slecht over u gesproken. God wil u die genade geven. Om iets beters van uw leven te maken. Ik ben gekomen om u te bemoedigen deze dag. Geeft u niet op, geliefden. Maar vestig uw geloof. Zet uw hoop in deze Heere. De Heer der Heerscharen. De Heer die alle macht heeft en alle kracht. Geliefde, ik wil u bemoedigen deze dag. De Bijbel zegt, alles is genade. Alles is genade. Heb je fouten gemaakt? God heeft genade. Heb je een misstap gemaakt? God heeft genade. Sommige mensen schrijven zichzelf af. Sommige mensen denken dat ze niet meer goed zijn voor deze samenleving. Sommige mensen maken een keus om over de bossenbrug te springen. Geliefde, ik wil u bemoedigen, God heeft genade. God, kom bij deze God, de God van genade. Halleluja. Het maakt niet uit wat mis is gegaan. Hebben mensen u teleurgesteld? Vestig uw geloof, uw hoop. Zet uw vertrouwen in deze God. Want Hij schenkt u zijn genade overvloedig. Hij schenkt u zijn genade overvloedig. Hij is genadig. Halleluja. En ik weet zeker dat Hij alles ten goede zal meewerken. De Bijbel zegt, God doet alle dingen ten goede meewerken voor degenen die Hem lief hebben. Ik wil u bemoedigen om God lief te hebben. Ik wil u bemoedigen om God zijn naam te verhogen. Ik wil u bemoedigen om God te prijzen, te loven. Hij zal u zijn genade geven. Dit is niet het einde voor u. Het is niet het einde voor u. Maakt niet uit wat u meemaakt. Dit is niet het einde voor u. Maar ik wil u bemoedigen deze dag om uw leven te geven aan Christus. Zeg, Heer, kom in mijn hart. Vergeeft u mij van al mijn zonden. Wast u mij schoon. Geliefden, ik wil u zeggen, als God u vergeeft, kan niemand u oordelen. Amen. De Bijbel zegt, zij die zonde zijn, werp de eerste steen.
En ik kan u zeggen, er is niemand hier op aarde zonder zonde. Dus niemand kan een steen naar u toe werpen. Want een ieder, halleluja, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Geliefden, ik wil u bemoedigen deze dag. Er is genade voor u. Komt u tot de Heer en hij zal u vrijmaken. In Jezus' naam. Amen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.
2: Toy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bacanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bacanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Choi Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, stil.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: The notification on Lim.
2: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holigonigi. Ma terepire tifi konko gideleitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You hufu mi ati son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata giren taki anai woko. Te meka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami mwani mo. Anai sai. Di shamyangai. Dai holi mino. Nalo simyo. Di shamyangai. Eh. Bosi mino. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di sham yangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
2: Ya yeah, man, dele model I tell.
0: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.

0: aan Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Ik zie je in de

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: The moon strikes again.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tanti de ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofuna de. En abeskopu fti de dat takso. Yasi. Ekkar vrij vrij. En dat wil zeggen profiteren van andermans goed. Yasi. Ekkar vrij vrij.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Amaze, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Limb, on Peterbus. Number 1.
1: Number 1.

0: nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no ma zijn €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomusu, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de Jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up in BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM.com. Vandaag is maandag 24 augustus. De president heeft in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Financiën en Planning besloten om studenten aan de pedagogische instellingen te ondersteunen met hun studiegeld en materiaalgelden. We hebben hierom gesproken met Marcelino Nerkus, de gewezen president van de VOLS. En hij reageerde als volgt.
1: Ik kan me niet herinneren dat ik dat eerder heb meegemaakt. Maar natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij dit besluit is genomen door de president. Dus om dit gebaar en de inhoud hieraan te geven. Want het heeft allemaal te maken met het gebreken aan leerkrachten binnen de school. Want als je de leerkrachten die actief zijn verliest, dan moet je ook mensen hebben die toch kan blijven opleiden. Ja, want anders krijg je een groot gat en dan krijg je al 10 uur, 11 uur, krijg je alle kinderen op straat. Dus ik vind het heel goed. Dus eigenlijk is het die motivatie om te gaan studeren, om leerkracht te worden. Maar er moet niet alleen die opleiding betaald worden, maar op een gegeven moment moet men ook proberen om ze te houden in het vak. En om ze te houden voor dat vak, voor dat beroep, dan moet je dus natuurlijk ook naar een onder andere looncomponent gaan kijken. Want anders leer je ze op, je betaalt een deel of je betaalt alles van die opleiding. En als ze opgeleid, hebben ze daar niet opgeleid voor die local schools, maar je hebt ze opgeleid om dus te gaan richting Noordzee of de Caribbean. En dan heb je er niets aan.
0: En dit stelt een pijnlijk probleem bloot. Het tekort aan leerkrachten. Wat is de situatie nu?
1: Dus kijk, ik beschik dus niet over de cijfers. Kijk, ik ben al vanaf 15 april geen vals president meer. Dus ik duik niet zo. Na een goede periode heb ik niet echt een duik gedaan in de cijfers. Maar wat ik dus vanuit de media op me afkom en wat ik zo volg. En als je ook je oor te luisteren legt, ik denk dat we oktober moeten afwachten om te kijken hoe groot dat gat zal zijn. 1, op het gebied van inschrijving op de pedagogische instituten. En 2, op het gebied van de beschikbaarheid van leerkrachten, docenten in de school zelf. Begrijp je? En in oktober gaat dat gat echt zichtbaar worden. Maar dat er wat gedaan moet worden, dat staat vast. Want anders gaat het onderwijs, we gaan vast komen te zitten. We gaan een generatie hebben in de school die gedemotiveerd raakt. Vooral als ze dus een geschiedenisleerkracht voor dat vak. En dan blijven ze thuis en dan duurt dat steeds langer. En om gedemotiveerde leerlingen en studenten weer in de school te krijgen, is een groot probleem en dan gaan we geconfronteerd worden met het vraagstuk van drop-outs. En om drop-outs weer in de school te krijgen. Is altijd moeilijk. En daarnaast, het zijn jonge mensen met alle andere gevolgen van die in die maatschappij. We zien nou wat er in die maatschappij gebeurt. Dus het gebaar vind ik fantastisch, maar je moet meer doen dan het gebaar. Ook die anderen die nu in de school zijn, moet je proberen in de school te houden. En waarbij degene naar wie je dat gebaar doet, een stukje zekerheid hebt, geeft van, luister, als ik heb afgerond, dan kan ik toch wel een goed bestaan hier opbouwen in Suriname.
0: Marcelino Nerkus, de gewezen president van de VOLS, hij heeft gereageerd op het voornemens van de president om leerlingen, studenten, die willen studeren aan de pedagogische instellingen te ondersteunen met hun studiegelden. We gaan dan verder. De korpschef Melvin Pinas heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan Bernardorp. Dit alles in het kader van zijn Meet the People campagne. Daar heeft hij de noden en grieven van de bewoners aangehoord. Het vervolg is dat deze problemen op korte termijn zullen worden aangepakt. Lim FM die was zelf ook aanwezig en wij vroegen de korpschef onder andere waarom hij ervoor kiest om zelf het veld op te gaan.
2: Het werkt zo, hè. Je kan een politie hier hebben, een resort. Ze doen hun werk, ze krijgen informatie. Maar soms maken ze fouten. Je hebt zelf ook gehoord, hè. En dit zijn de momenten waar men... Het is een soort feedback systeem. De korpschef komt zelf, ik heb mensen. Ze krijgen ook informatie, ze krijgen, maar ik krijg extra van zaken die niet goed gaan. Onthoudt u dat? Dus niet dat ze niet krijgen, maar ik krijg extra. En dat is het leuke ervan. Het is een soort feedback systeem. Ik controleer mijn mensen hoe ze hun werk doen.
3: Ja.
2: En daarom heb ik aangegeven mensen, wanneer de korpschef komt, in een bepaald gebied is het voor 3 zaken. 1, het verbinding, kijken, samenleving, hoe gaat het? En 2, kijken, sociale hoogtevrees. Mensen hebben sociale hoogtevrees. Niet iedereen kan met de korpschef komen praten. Ik wil dat wegwerken. Nee, de korpschef is voor jullie. Kom praten met de korpschef. En 3, er zijn issues. Laten we praten over die dingen die in de buurt gebeuren. Laat de korpschef horen. Ik hoor hier overluid muziek. Ik hoor mensen drugs. Jeugd gebruikt drugs. Nee, dat zou ik moeten oppakken. Omdat ik blijf zeggen, we zijn de jeugd, is de toekomst van morgen. Maar als ik zo hoor de jeugd drugs gebruik onder de jeugd, nee, dan moeten we het oppakken. Dit kunnen we niet toelaten. Dus daarom ga ik instructies geven aan de regio-commandant.
0: Korpschef Melvin Pinas over zijn bezoek aan Bernard Dorp. We gaan verder met het nieuws. We gaan verder met minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning. Vorige week vrijdag had de minister een persconferentie belegd waarbij zij is ingegaan op alle actuele vraagstukken. Zo is de minister ingegaan op het verwijderen van de price cap op brandstof en de subsidie die aan de SLM wordt gegeven op maandbasis.
4: Per maand hebben we gegeven circa 350 miljoen uit aan, dus derven wij als staat, laat me dat zo zeggen. SAD. En wij hebben tot nu toe, als ik het goed heb, jullie corrigeren me, tot en met juli, is dat ongeveer 1,4 miljard dat wij hebben gederfd. Ja. Als we praten over derven, bedoelen we werken met de government take, die we dan niet hebben geïnd. Of nog steeds niet in, want het loopt nog, als overheid. Wij, omdat er een cap is vastgesteld, wat wij dan doen, het verschil, moeten wij dan aan de oliemaatschappijen betalen. Omdat wij dat stukje voor de maatschappij als ministerie wordt dat opgevangen. Ik zei het al aan het begin, wij zijn nog even aan het bestuderen. Wij hadden eigenlijk al vastgesteld een moment van loslaten, waardoor wij samen met de kijken natuurlijk naar, of afhankelijk van de prijzen op dat moment, toch, de wereldmarktprijzen, dat het wordt vastgesteld. Op dit moment, daarom zei ik, we zijn nog aan het bestuderen het moment. Nu weten we dat het nog niet, we kunnen ook nog niet prijsgeven, maar we... Omdat we ook samen met de president moeten kijken, welk moment is het juiste moment om dat los te laten. En ik mag u ook wel direct vertellen dat dat ook iets is dat wij zullen moeten meenemen in de onderhandelingen. Omdat, weet wat het betekent? Want het eerste wat de bond zegt, als u dat loslaat en u ons maar aan de andere kant de loonsverhoging geeft, betekent het niets. Toch? Dus wij zitten echt wel te kijken naar het moment. En we gaan wel rekening moeten houden met wat... Of we gaan goed moeten communiceren, zodat de bevolking wel weet. Dat zal het betekenen, dat zal de prijscap zijn, dat zal de nieuwe stofprijs zijn op dat moment. En uiteraard hopen we allemaal dat het beter verloopt. Maar tot nu toe zijn de vooruitzichten nog niet van die aard dat wij merken dus dat de brandstofprijs lager zal zijn dan het nu is. Dus ik kan nog nu niet aangeven wel wat we verwachten, omdat we dat gewoon op basis van dat moment zullen moeten bepalen. Over SLM gesproken, ja, dat kunnen we aangeven. Wij maken elke maand om en bij 2 miljoen US dollars over aan SLM. En ook daar zitten wij nu al in eigenlijk in overleg te regeren om te kijken hoe we hiermee verder gaan.
5: Maar krijgt u de jaarverslagen dan?
4: Nee, we krijgen de jaarverslagen niet.
5: Maar u blijft dus wel geld geven?
4: Helaas moeten we dat wel doen. tot nu toe wel doen. Dus daarom zeg ik, we zitten nu echt in overleg. We zitten eigenlijk al de hele tijd in overleg met SLM. Maar afgelopen woensdag, moet ik zeggen, hebben we afgesproken met de raad dat we toch op korte termijn een spoedmeeting moeten hebben om te besluiten hoe verder. Toen hebben we dat geld aan een afgestaande afspraken willen hebben, is dat we op een gegeven moment dat zullen moeten omzetten in een soort leningsovereenkomst met SLM. Dat zijn de afspraken die wij als financiën al hebben met SLM. Want in het verleden zijn er ook al een bijdrage gegeven aan SLM. We noemen het geen subsidie, want subsidie krijg je niet terug. Maar een bijdrage of een kan wel een lening. Dus we zitten met ze ook in de overleg. En dat zal wel ook een van onze punten zijn als financiën. Dat wij de alle bijdrages wel willen omzetten in een lening. Dus wat ook zal gebeuren met SLM op een gegeven moment, die middelen willen we op een gegeven moment toch wel terug als financiën.
0: De minister van Financiën en Planning, Adeline Weinerman, bij de persconferentie van afgelopen vrijdag, daar is de minister ingegaan op de subsidie die wordt gegeven aan de SLM. Dat is ongeveer 2 miljoen US-dollars per maand. En daarnaast ook over het afschaffen van de price cap op brandstof. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 24 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Maze, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Het menu van Eethuis Esselina, vandaag maandag 24 augustus. Sweet Osso Witte Nasi Mix, gegrilde kip. Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Masoes Boksalesi met gerookte kip en kool erdoor. Gebakken vis met oma's speciale saus. Okersoep met kip, add-on zoutvlees. Pampoe mix gerookte kip en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoeblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline aan jouzo. Nanga ekte, schwitessie, fufossie. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.

u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 24 augustus. Gridbana-soep met kip. Zoetzure kip met Chinese vruchten. Kip gehaktballen en gebakken vis in black bean sauce. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: pakt het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Your rule strikes again.

0: Omega.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena 100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Rustig, ik heb rustig, maar Andrea, rustig, rustig.
5: Omwika, man.
4: Oh, in omwika, waarom omwika, man?
5: Ruwaka dabe, ay, go.
4: Hey, tik alasan, ugo snel, tik alasan.
5: Hey, wakti,
4: uko wanda ku dabe.
5: Oke, Arkino, taye back, wo teke mi.
4: Ja, want daar kwa furma ko teke usan.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
5: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.

0: Wolf, Farah, Orga, Cedric Eric alias Winter, als
1: het menu van Eethuis Esselina, vandaag maandag 24 augustus. Sweet Osso Witte Nasi Mix, gegrilde kip. Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Masoes Boksalesi met gerookte kip en kool erdoor. Gebakken vis met oma's speciale saus. Okersoep met kip, add-on zoutvlees. Pampoe mix gerookte kip en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoblad wil je opnieuw verlief vragen. Eethuis Esseline. Anjouso. Nanga ekte Schwitesi. Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM.com. Vandaag is maandag 24 augustus. De president heeft in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Financiën en Planning besloten om studenten aan de pedagogische instellingen te ondersteunen met hun studiegeld en materiaalgelden. We hebben hierom gesproken met Marcelino Nerkust, de gewezen president van de VOLS. En hij reageerde als volgt.
1: Ik kan me niet herinneren dat ik dat eerder heb meegemaakt, maar natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij dit besluit is genomen door de president. Dus om dit gebaar en de inhoud hieraan te geven. Want het heeft allemaal te maken met het gebreken aan leerkrachten binnen de school. Want als je de leerkrachten die actief zijn verliest, dan moet je ook mensen hebben die toch kan blijven opleiden. Ja, want anders krijg je een groot gat en dan krijg je al 10 uur, 11 uur, krijg je alle kinderen op straat. Dus ik vind het heel goed. Dus eigenlijk is het die motivatie om te gaan studeren, om leerkracht te worden. Maar dan moet niet alleen die opleiding betaald worden, maar op een gegeven moment moet men ook proberen om ze te houden in het vak. En om ze te houden voor dat vak, voor dat beroep, dan moet je dus natuurlijk ook naar een onder andere looncomponent gaan kijken. Want anders leid je ze op, je betaalt een deel of je betaalt alles van die opleiding. En als ze opgeleid, hebben ze daar niet opgeleid voor die local schools, maar je hebt ze opgeleid om dus te gaan richting Noordzee of de Caribbean. En dan heb je er daar niets aan.
0: En dit stelt een pijnlijk probleem bloot, het tekort aan leerkrachten. Wat is de situatie nu?
1: Dus kijk, ik beschik dus niet over de cijfers. Kijk, ik ben al vanaf 15 april geen vals president meer. Dus ik duik niet zo, de afgelopen periode heb ik niet echt een duik gedaan in de cijfers. Maar wat ik dus vanuit de media op me afkom en wat ik zo volg. En als je ook je oor te luisteren legt, ik denk dat we oktober moeten afwachten om te kijken hoe dat gaat zal zijn. 1. Op het gebied van inschrijving op de pedagogische instituten. En 2. Op het gebied van de beschikbaarheid van leerkrachten, docenten in de school zelf. Begrijp je? En in oktober gaat dat echt zichtbaar worden. Maar dat er wat gedaan moet worden, dat staat vast. Want anders gaat het onderwijs, we gaan vast komen te zitten. We gaan een generatie hebben in de school die gedemotiveerd raakt. Vooral als ze dus een geschiedenisleerkracht voor dat vak. En dan blijven ze thuis en dan duurt dat steeds langer. En om gedemotiveerde leerlingen en studenten weer in de school te krijgen, is een groot probleem. En dan gaan we geconfronteerd worden met het vraagstuk van drop-outs. En om drop-outs weer in de school te krijgen. Is altijd moeilijk. En daarnaast, het zijn jonge mensen met alle andere gevolgen van die in die maatschappij. We zien wat er in die maatschappij gebeurt. Dus het is het gebaar, vind ik, fantastisch. Maar je moet meer doen dan het gebaar. Ook die anderen die nu in de school zijn, moet je proberen in de school te houden. En waarbij degene naar wie je dat gebaar doet, een stukje zekerheid hebt, geeft van, luister, als ik heb afgerond, dan kan ik toch wel een goed bestaan hier opbouwen in Suriname.
0: Marcelino Nerkus, de gewezen president van de VOLS. Hij heeft gereageerd op het voornemens van de president om leerlingen, studenten, die willen studeren aan de pedagogische instellingen te ondersteunen met hun studiegelden. We gaan verder met minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning. Vorige week vrijdag had de minister een persconferentie belegd, waarbij zij is ingegaan op alle actuele vraagstukken. Zo gaat de minister ingegaan op het verwijderen van de prijscap op brandstof en de subsidie die aan de SLM wordt gegeven op maandbasis.
2: Per maand geven we circa 350 miljoen uit aan, dus derven wij als staat, laat me dat zo zeggen. SAD. En wij hebben tot nu toe, als ik het goed heb, jullie corrigeer me, tot en met juli, is dat ongeveer 1,4 miljard dat wij hebben gederfd. Ja. Als we praten over derven, bedoelen we werkelijk de government take, die we dan niet hebben geïnd. Of nog steeds niet in, want het loopt nog, als overheid. Wij, omdat er een cap is vastgesteld, wat wij dan doen, het verschil, moeten wij dan aan de oliemaatschappijen betalen. Omdat wij dat stukje voor de maatschappij als ministerie wordt dat opgevangen. Ik zei het al aan het begin, wij zijn nog even aan het bestuderen. Wij hadden eigenlijk al een beetje vastgesteld een moment van loslaten, waardoor wij samen met de kijken natuurlijk naar, of afhankelijk van de prijzen op dat moment, toch, de wereldmarktprijzen, dat het wat vastgesteld. Op dit moment, daarom zei ik, we zijn nog aan het bestuderen het moment. Nu weten we dat het nog niet, we kunnen ook nog niet prijs geven, maar we omdat we ook samen met de president moeten kijken, welk moment is het juiste moment om dat los te laten. En ik mag u ook wel direct vertellen dat dat ook iets is dat wij zullen moeten meenemen in de onderhandelingen. Omdat, weet wat het betekent? Want het eerste wat de bond zegt, als u dat loslaat en u ons maar aan de andere kant de loonsverhoging geeft, betekent het niets. Toch? Dus wij zitten echt wel te kijken naar het moment. En we gaan wel rekening moeten houden met wat het of we gaan goed moeten communiceren, zodat de bevolking wel weet. Dat zal het betekenen, dat zal de prijscap zijn, dat zal de nieuwe stofprijs zijn op dat moment. En uiteraard hopen we allemaal dat het beter verloopt. Maar tot nu toe zijn de vooruitzichten nog niet van die aard dat wij merken dus dat de brandstofprijs lager zal zijn dan het nu is. Dus ik kan nog nu niet aangeven wel wat we verwachten, omdat we dat gewoon op basis van dat moment zullen moeten bepalen. Over SLM gesproken, ja, dat kunnen we aangeven. Wij maken elke maand om en bij 2 miljoen US dollars over aan SLM. En ook daar zitten wij nu al in overleg te regeren om te kijken hoe we hiermee verder gaan. Nee, we krijgen de jaarverslagen. Daarom zeggen we zitten nu echt in overleg. We zitten eigenlijk al de hele tijd in overleg met SLM. Maar afgelopen woensdag, moet ik zeggen, hebben we afgesproken met de raad dat we toch op kort termijn een spoedmeeting moeten hebben om te besluiten hoe verder. Toen hebben we dat geld aan een afgestaande afspraken die we hebben, is dat we op een gegeven moment dat zullen moeten omzetten in een soort leningsovereenkomst met SLM. Dat zijn de afspraken die wij als financiën al hebben met SLM. Want in het verleden zijn er ook al een bijdrage gegeven aan SLM. We noemen het geen subsidie, want subsidie krijg je niet terug. Maar een bijdrage of een kan wel een lening. Dus we zitten met ze ook in overleg. En dat zal wel ook een van onze punten zijn als financiën. Dat wij de alle bijdrages wel willen omzetten in een lening. Dus wat ook zal gebeuren met SLM op een gegeven moment, die middelen willen we op een gegeven moment toch wel terug als financiën.
0: De minister van Financiën en Planning, Adeline Weinerman, bij de persconferentie van afgelopen vrijdag, daar is de minister ingegaan op de subsidie die wordt gegeven aan de SLM. Dat is ongeveer 2 miljoen US dollars per maand en daarnaast ook over het afschaffen van de prijscap op brandstof. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 24 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

0: Ja, we filting, nigga.
1: Het menu van Eethuis Esselina, vandaag maandag 24 augustus. Sweet Osso Witte Nasi Mix, gegrilde kip. Sweet Osso Bami, Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Masoes Boksalesi met gerookte kip en kool erdoor. Gebakken vis met oma's speciale saus. Okersoep met kip, add-on zoutvlees. Pampoemix gerookte kip en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoeblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline Anjouso. Nanga ekte Schwitessi Fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 24 augustus. Gridbanasoep met kip. Zoetzure kip met Chinese vruchten. Kipgehaktballen en gebakken vis in black bean sauce. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo tak so.
1: Arkis malon tu, tanti de ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En a beskopu fti de, dat tak so. Yasi, ek kar vrij vrij. En dat wil zeggen, profiteren van andermans goed. Yasi, ek kar vrij vrij.
2: Shoop,

0: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Hey Trustbank Amana klant, wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presiri promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Safe and enjoy.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
8: Wrong. Je zin was 100 euro, Jim.
7: Mama, ik zei 50 euro.
8: Maar dan van jou zin was 100 euro daar.
7: Ik zei 50 euro, mama. 50.
8: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim. Na 100 zin niet.
7: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
8: Maar jij dan nog. In zin via Western Union, je Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
7: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Caritrends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, maar?
8: Aye.

0: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
1: En ik nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, ik ook.
1: En pa, mijn tas is kapot.
2: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
3: Goedemiddag beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het programma Achtergronden bij Nieuws. In dit programma zullen wij nader kijken naar de actualiteiten van de dag. We starten het programma met Marcelino Nerkust. Hij is de gewezen president bij de Volks. En met hem hebben we gesproken over het voornemens van de president, Jenny Simons. Het voornemens van de president, maar natuurlijk in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Financiën en Planning, om leerlingen en studenten aan de pedagogische instellingen te ondersteunen met hun inschrijfgelden en materiaalkosten. We laten u horen, Marcelino Nerkust, hij reageerde als volgt hierop.
4: Ik kan me niet herinneren dat ik dat eerder heb meegemaakt, maar natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij dit besluit is genomen door de president. Dus om dit gebaar en de inhoud hieraan te geven. Want het heeft allemaal te maken met het gebreken aan leerkrachten binnen de school. Want als je leerkrachten die actief zijn verliest, dan moet je ook mensen hebben die toch kan blijven opleiden. Ja, want anders krijg je een groot gat en dan krijg je al 10 uur, 11 uur, krijg je alle kinderen op straat. Dus ik vind het heel goed, dus eigenlijk is het die motivatie om te gaan studeren, om leerkracht te worden. Maar dan moet niet alleen die opleiding betaald worden, maar op een gegeven moment moet men ook proberen om ze te houden in het vak. En om ze te houden voor dat vak, voor dat beroep. Dan moet je dus natuurlijk ook naar een onder andere looncomponent gaan kijken. Want anders leer je ze op. Je betaalt een deel of je betaalt alles van die opleiding. En als ze opgeleid, hebben ze daar niet opgeleid voor die local schools. Maar je hebt ze opgeleid om dus te gaan richting Noordzee of de Caribbean. En dan heb je er daar niets aan.
3: En dit stelt een pijnlijk probleem bloot. Het tekort aan leerkrachten. Wat is de situatie nu?
4: Dus kijk, ik beschik dus niet over de cijfers. Kijk, ik ben al vanaf 15 april geen vals president meer. Dus ik duik niet zo. Na goede periode heb ik niet echt een duik gedaan in de cijfers. Maar wat ik dus vanuit de media op me afkom en wat ik zo volg. En als je ook je oor te luisteren legt. Ik denk dat we oktober moeten afwachten om te kijken hoe groot dat gat zal zijn. 1. Op het gebied van inschrijving op de pedagogische instituten. En 2. Op het gebied van de beschikbaarheid van leerkrachten, docenten in de school zelf. Begrijp je? En in oktober gaat dat gat echt zichtbaar worden. Maar dat er wat gedaan moet worden. Dat staat vast, want anders gaat het onderwijs. We gaan vast komen te zitten. We gaan een generatie hebben in de school die gedemotiveerd raakt. Vooral als ze dus een geschiedenisleerkracht voor dat vak. En dan blijven ze thuis. En dan duurt dat steeds langer. En om gedemotiveerde leerlingen en studenten weer in de school te krijgen, is een groot probleem. En dan gaan we geconfronteerd worden met het vraagstuk van drop-outs. En om drop-outs weer in de school te krijgen. Is altijd moeilijk. En daarnaast, het zijn jonge mensen met alle andere gevolgen van die in die maatschappij. We zien nou wat er in die maatschappij gebeurt. Dus het is het gebaar, vind ik fantastisch, maar je moet meer doen dan het gebaar. Ook die anderen die niet in de school zijn, moet je proberen in de school te houden. En waarbij degene naar wie je dat gebaar doet, een stukje secret hebt, geeft van, luister, als ik heb afgerond, dan kan ik toch wel een goed bestaan hier opbouwen in Suriname.
3: Marcelino Nerkust, de gewezen president van de VOLS. Hij heeft het gehad over het voornemens van de president in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Financiën en Planning om studenten en leerlingen te ondersteunen met de inschrijfgelden voor pedagogische instellingen. Hiermee wil de president het beroep van leerkracht stimuleren. We doen vandaag achtergronden bij het nieuws, zoals ik dat eerder heb aangegeven. Vandaag geen baccalatorie. Het is nog steeds maandag 24 augustus. We gaan dan verder met Wendel Pinas. Hij is hoofdvoorlichter bij de KPA, het Korps Penitentiaire Ambtenaren. En met hem zullen we praten over het incident van gistermiddag, waarbij een gedetineerde op het dak van HVB Huis van Bewaring is beland. Wij zullen hem nu spreken.

0: gisteren. Heer Pinas, goedemiddag. U bent live in de uitzending.
1: Goedemiddag, meneer Jamal.
0: Yes, goedemiddag, heer Pinas. Heer Pinas, we gaan praten over het incident van gistermiddag waarbij een gedetineerde op het dak is beland van HVB, Huis van Bewaring. Heer Pinas, kunt u aan ons vertellen hoe dat is gebeurd?
1: Nou, dus omstreeks 3:00 in de middag heeft dus de gedetineerde J kansen zien natuurlijk om via het traliewerk dak dus te betreden. We zijn bezig geweest natuurlijk met reguliere controle waarbij hij dus wilde ontkomen aan dus die controle. Er is kansen om dus op het dak te komen. En door kordaat optreden van dus de collega's is de daad die hij dus heeft verricht tenminste verijdeld.
0: Ja. U zegt de daad is verijdeld, maar de beelden die spreken voor zichzelf. Hij was op het dak en op een gegeven moment zagen wij dat er met hem gesproken werd. Hoe komt het dat hij niet van het dak wilde afstappen? Hij had een bepaalde voorwaarde. Hij wilde met de minister praten. Hoe hebben jullie hem zo ver gekregen?
1: Dus is wat ik zeg nog dus door optreden. We hebben natuurlijk ook die training en... laat me dit ervan zeggen hoor, elke gedetineerde heeft natuurlijk een issue, heeft natuurlijk dingen die hij dus wil bespreken, maar dat doe je niet op zo'n manier. En dat is natuurlijk helemaal strafbaar en dan moet je hem dus netjes terughalen naar beneden, terugbrengen natuurlijk naar de normale proporties. En dan volgen de gesprekken. En dat is natuurlijk ook gebeurd met dus deze gedetineerde.
0: Ja. Is hij zelf van het dak gekomen of moesten de penitentiair ambtenaren het dak opgaan om hem weg te halen?
1: Ja, dus door met die man te praten en hem uit te leggen dat we op zo'n manier niet met elkaar kunnen communiceren, is dat gebeurd. En het is dan ook gebeurd, hij is afgezonderd en tot vanmorgen nog waren dus wat gesprekken met hem.
0: Mm-hmm. En hoe is de situatie nu? Met deze man?
1: Nee, normaal. De situatie is normaal. Het is normaal. Het is niet een gedetineerde die wij niet kennen. Dus hoe is het precies natuurlijk hoe dat zaakje aan te pakken en de nodige actoren erbij te betrekken.
0: Ja. Is het voor het eerst dat jullie zoiets hebben meegemaakt?
1: We hebben zoveel dingen die we meemaken, maar natuurlijk de trainingen zijn daar. Dus op een gegeven moment weten we natuurlijk ook om te gaan met dus dit soort van situaties.
0: Ja, en u zegt dat de situatie gaat goed met de gedetineerde, maar is hij in een speciale cel geplaatst? Hoe zit dat?
1: Ja, dus ik zei van is afgezonden, dat wil zeggen dus dat hij apart is opgenomen, waardoor dus de gesprekken gevoerd worden.
0: Ja, nou goed. Wat zal gedaan worden om zulke situaties in het vervolg te voorkomen?
1: Laat me dit ervan zeggen hoor, werken in een penitentiaire inrichting is nooit hetzelfde. Elke dag heb je dus andere situaties die je dus mee moet maken, andere zaken die je moet ervaren. Het is nooit hetzelfde. Dus we zijn er natuurlijk op voorbereid en zorgen ervoor dat we dus altijd die rust weer kunnen terugbrengen.
0: Ja. En natuurlijk de andere gedetineerden, hoe hebben hun gereageerd op deze daad?
1: Nee, de overige gedetineerden die zijn natuurlijk in de rust gebleven, omdat het niet gaat om een gedetineerde waarvan we niet weten dat hij dus altijd op sensatie uit is. En het was natuurlijk ook niet moeilijk natuurlijk om hem weer terug te brengen binnen die sterkte en natuurlijk weer op andere gedachten te brengen.
0: Ja, goed, heer Pinas. Ik denk dat we het voor nu hierop kunnen houden. We blijven het volgen en we kijken uit naar hoe dit zich verder zal verlopen als daadwerkelijk de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd zullen worden.
1: Ja, ik mag dus de samenleving garanderen hoor, dus dat we ervoor zorgen dat het rustig blijft en gesprekken worden gevoerd natuurlijk met ook nog, zoals ik eerder gezegd, de actoren, dat, zeg maar de maatschappelijke zorg. die dus ook bezig is met de gedetineerden. En wij zorgen ervoor dat hij tot rust keert natuurlijk. En dat is tot zover het geval. En dat hij natuurlijk ook nog in zijn afzondering weder wordt gebracht natuurlijk. En dat is ook het deel van de resocialisatie. Dat hij wel begrijpt dat als je dingen wil bespreken, dat niet gebeurt.
0: Ja. Meneer Pinas, bent u er nog? Meneer Pinas? Nou, dat was Wendel Pinas, hoofdvoorlichting bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren. We hebben met hem gesproken over de situatie van gisteren. De verbinding die is onverwacht verbroken. Zoals meneer Pinas dat daarnet heeft aangegeven, is de situatie genormaliseerd. We gaan dan door met dit programma Achtergronden bij het Nieuws. We gaan verder met Daphne Lecouvreur. Zij is hoofdcommunicatie bij de MAS, de Maritieme Autoriteit Suriname. We hebben haar gecontact omdat de MAS, de Kanawaima, een vaarverbod heeft opgelegd. Volgens de MAS voldoet de Kanawaima niet aan alle veiligheidsvoorschriften. We laten nu het volgend gesprek horen.
2: Zoals u weet heeft MAS een verantwoordelijkheid. We zijn al een tijdje bezig met de mensen van Kanawaima om hun zaken in orde te hebben betreffende de veiligheid. En dat is dan echt vanwege onze verantwoordelijkheid. En aangezien wij hebben geconstateerd na een inspectie afgelopen 13 augustus moet het zijn. En dan hebben we dan het besluit genomen dan, om ze dan een vaarverbod op te leggen.
0: En wat heeft die inspectie uitgewezen?
2: Dat er onvolkomenheden zijn. Dus als wij een inspectie plegen, dan zijn er veiligheidsvoorwaarden waaraan een vaartuig moet voldoen. En op basis daarvan zijn er onvolkomenheden geconstateerd. En natuurlijk wordt er een rapport uitgebracht en wordt in deze Kanawaima geïnformeerd van wat de inspectie heeft uitgewezen en wat de vervolgstappen zijn.
0: Die onvolkomenheden, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen wat die allemaal inhouden. Wat was niet goed aan het schip?
2: Dus er zijn dus die wettelijke voorgeschreven regels die moeten aanwezig zijn. Reddingsmiddelen moeten aanwezig zijn. Je brandblusapparaten moeten in orde zijn. Dus dat zijn, je moet een reddingsvloot hebben. Dus al dat soort zaken moeten aanwezig zijn om het vaartuig goedgekeurd te krijgen.
0: En ik had begrepen dat dat vaarverbod was opgeheven na herinspectie naar aanleiding van de brief van 13 augustus. Hoe komt het dat er nu weer een vaarverbod is?
2: Nee, het vaarverbod is 14 augustus ingegaan.
0: Okay.
2: 14 augustus is het ingegaan en dat is formeel in een schrijven naar Kanawaima gerapporteerd.
0: Ja, ik heb begrepen dat de boot of reparaties ondergaat bij SDSM, als ik het goed heb. Klopt dat?
2: Dus wat Kanawaima moet doen, Dat hebben we ze aangegeven. Ze gaan hun zaken doen en wanneer ze voldoen, rapporteren ze de MAS van MAS. We zijn ready voor een herinspectie, omdat de zaken die jullie hebben aangegeven, we hebben hieraan gewerkt. En komen jullie jullie inspectie doen en aan de hand daarvan, dan wordt er een besluit genomen van wordt het vaarverbod opgeheven.
0: Met welke regelmaat doet de MAS haar inspectie bij de Kanawaima?
2: Jaarlijks worden er inspecties uitgevoerd.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor alle vaartuigen hoor. Jaarlijks worden je vaartuigen geïnspecteerd en de bevindingen. Dus als die goedgekeurd is, dan krijg je dan een certificaat van duurdelijkheid.
0: Ja.
2: Dat is dan MAS dan verstrekt.
0: Hebt u misschien een overzicht wanneer de Kanawaima ready is om te varen?
2: Dus als u heeft informatie dat ze hun dokbeurt, dat ze nu een dokbeurt hebben. Dus het moment dat Kanawaima kan aantonen van wij voldoen aan de voorwaarden die de MAS heeft vastgelegd aan ons, gaat de MAS dan voor een herinspectie. En als het blijkt dat de zaken in orde zijn, dan wordt het vaarverbod dan opgeheven.
0: Daphne Le Couvreur, hoofd marketing en communicatie bij de MAS. Zij heeft ons meer informatie verschaft voor wat betreft het vaarverbod van de Kanawaima. Zoals is aangegeven, moet de Kanawaima aan enkele veiligheidsvoorschriften voldoen om weer te kunnen varen. Ivan Fernald, die is vorige week beëdigd tot ambassadeur, Surinaamse ambassadeur in Guyana. We zullen u in deze uitzending zijn eerste toespraak brengen als ambassadeur.
3: Het is onze grote eer dat dit ambt ons ten deel valt. Het is niet iedereen gegeven om deze prestigieuze functie te mogen vervullen. Je land op het hoogste diplomatieke niveau mogen verdedigen, vertegenwoordigen, is een groot voorrecht. Dit vervult ons met trots. Maar in de eerste plaats stemt het ons intens dankbaar. Dankbaar om uitverkoren te zijn om deze taak op te pakken. Tegelijkertijd zijn wij ons ten volle bewust van de grote verantwoordelijkheid die vanaf vandaag op onze schouders rust. De ambassadeur is de hoogste politieke vertegenwoordiger van het land. De hedendaagse opvatting houdt in dat de ambassadeur een grote faciliterende rol dient te vervullen voor het bedrijfsleven en de diaspora. Daarnaast moeten we nieuwe wegen inslaan om de kansen voor land en volk ten volle te benutten. De Surinaamse identiteit, het feit dat Suriname een waardige en betrouwbare partner is, zal daarbij te alle tijden worden uitgedragen. Onze buurlanden en de landen van herkomst spelen een centrale rol in het buitenlands beleid van Suriname. Onze diplomatieke principes zijn verankerd in wederzijds belang, wederzijds respect en sterke regionale en multilaterale betrokkenheid. Wees u ervan verzekerd dat wij ons met hart en ziel van deze taak zullen kwijten. We zullen dit ambt op waardige wijze en naar beste vermogen vervullen. Wij zullen het vertrouwen dat u, excellentie, in ons stelt, niet beschamen. Wij zijn ten volle dienstbaar aan het Surinaamse volk en aan u. En zullen ons strikt bewegen binnen de marges die het regeringsbeleid, het staatshoofd en de minister van Buitenlandse Zaken ons stellen. We zullen trouw blijven aan de Republiek Suriname, de grondwet en aan onze moreel-ethische principes. Mogen de Almachtige ons hierbij leiden. Onze oprechte dank gaat uit naar een ieder die ons tot steun is geweest in moeilijke tijden en op wier kompas wij ook in de toekomst zullen blijven varen. Wij danken de geestelijken die ons spiritueel terzijde staan. Tevens danken wij de scheidende ambassadeurs en in het bijzonder noem ik Lizelle Blankendaal. Wij staan op de schouders van haar en al onze illustere voorgangers en zullen voortborduren op het goede werk dat reeds is verzet. Niet in de laatste plaats danken wij onze respectieve echtgenoten, kinderen, familie en vrienden voor hun onvoorwaardelijke steun. Tegen het Surinaamse volk zeggen wij tot slot: wij zullen kosten nog moeite besparen om onze natie hoog te houden. Wij zullen u niet beschamen.
0: Ambassadeur Ivan Fernald, Surinaamse ambassadeur in Guyana. We hebben zijn eerste toespraak als ambassadeur voorgebracht en dit was bij de beëdiging. We gaan dan verder. We hebben nu voor u aan Hermelijn en Romy Angel Breveld. Zij zullen het hebben over de dankdienst die later op de dag vandaag gehouden zal worden in het kader van het heengaan van Borger Breveld. We hadden ze in BT afgelopen vrijdag en wij vonden het goed om u wederom dit gesprek te laten horen.
4: Ja, het heeft echt alles te maken met Borger. We gaan Borger zijn leven vieren. En dat doen we aanstaande maandag 24 augustus in de congreszaal. Borger is thuis. En voordat we hem definitief teruggeven aan deze aarde, via het water, gaan we zijn leven vieren. Maandag congreszaal, een herdenkingsdienst noemen we het. Maar eigenlijk is het een...
5: Eigenlijk is het een viering. Het heet ook Celebrate Borger. En we gaan het vieren zoals we Borger kennen. Zoals we papa kennen. Altijd van de gezelligheid, van de muziek, van de leuke dingen. Van door blijven gaan vooral. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die hij ons heeft nagelaten. Altijd positief en
6: blijven gaan. Maar laat me jullie vertellen en jullie zullen het wel weten. Laat de regie goed zijn.
5: Ja,
7: dus dat.

0: verschillende sprekers zullen dat zijn, mensen van de familie, mensen vanuit overheids, met de overheidsverplichting en vrienden, pupillen zullen dat ook doen. En daarna hebben we een muzikale ode aan, Bo. En dat is eigenlijk een primeurtje. We gaan de avond afsluiten met One People op het plein.
1: Jullie zullen het laten...
0: Ja, heel groot. We hebben de toestemming gehad van het kabinet. Dit wordt trouwens georganiseerd in samenspraak en eigenlijk samen met het kabinet van de president. En we hebben toestemming om op groot scherm op het Onafhankelijkheidsplein One People te vertonen.
1: Ja, in samenwerking met het kabinet betekent dus dat de president erbij zal zijn?
0: De president is erbij. Ja, de president is er zeker bij.
1: Oké, was het moeilijk, misschien vervelende vraag, Romy? Want jouw vader was gemeenschapsbezit. En op een gegeven moment de hele discussie van, maar ja, hij moet hier in Suriname gecremeerd worden.
2: Ja.
1: Vond ik het ook erg in eerste instantie, maar later dacht ik van, hé, ik weet niet wat de afspraken zijn. En uiteindelijk bepaalt toch de familie, dus we gaan ons erbij. Maar was het moeilijk, ja. Want dan zit je tussen Suriname en Nederland te trekken.
2: Ja, we hebben er heel veel berichten over gehad. Heel veel mensen hebben ongenoegen geuit en dat begrijpen we ook. Maar wij hebben in de laatste dagen voordat papa stierf, hebben we veel gesprekken met hem gehad. En hij heeft ons heel duidelijk aangegeven, luister, als ik dood ben, wil ik niet dat jullie met mijn lichaam gaan showen. Ik wil het niet. En dat hebben we gerespecteerd. Hij heeft aangegeven dat hij gecremeerd wilde worden. En hij heeft ons aan, we hebben hem gevraagd, wat moeten we met je as doen als je gecremeerd bent? En toen heeft hij ons gezegd, jullie doen wat jullie willen. Of het nou in Suriname is of in het Noordzeekanaal in Amsterdam. I don't care. En om die reden hebben we hem in Nederland gecremeerd. Maar ook omdat er ook zoveel ongenoegen was vanuit het volk, hebben we zijn as naar Suriname gebracht. En komt er dus, dankzij het kabinet, dankzij Anne, dankzij zoveel mensen die om ons heen besluiten. Staan. We willen het volk ook de kans geven om afscheid te nemen van papa.
1: Ja.
2: Dus ja, hebben we hem hier naartoe gebracht.
1: Ja,
2: voor ons allemaal.
1: Helemaal. Geen onbekende, was het moeilijk voor jou om door de jaren heen jouw vader te delen met bijna als iedereen? Want Amma ben je was van allemaal.
2: Hij was van iedereen, nee. Moeilijk, nee. Want papa was, los van dat hij Borger Breeveld was, de man van One People, de man die van alles deed, was hij thuis gewoon papa. En kon je hem vragen, papa, kan je een lolly voor me kopen? Want ik lust een lolly. En dan deed hij dat ook gewoon voor ons. Hij heeft onze pleisters geplakt, hij heeft ons leren fietsen. Hij was thuis papa. Buiten was hij Borger Breeveld, thuis was hij papa.
1: Nice.
2: Dus delen hebben we eigenlijk nooit 100% hoeven doen. Als je hem nodig had, was hij daar voor ons.
1: En vertel eens, hoe heb jij Borger gekend?
0: Nou, hoe ik Borger, waar het begon is, daar hadden Romy en ik het vanmorgen over. Borger is voor mij de man van mijn vriendin Ingrid. Ik werkte, was bezig met Surifesta en wie stond naast me, dat was Ingrid. En zo kwam ik thuis en zo heb ik Borger leren kennen. En pas later hebben we samengewerkt. Samen met Pimbella Para de Surinaamse Filmacademie opgericht. Hij heeft in Taxi van Palermo een film die ik produceerde heeft hij gespeeld. En ik kende hem natuurlijk vanuit de media. Maar in eerste instantie was hij de man van mijn vriendin.
1: Ja.
0: Dus vanuit thuis eigenlijk heel privé. Thuis buiten was hij, thuis was hij gewoon.
1: Maar wat zouden we nog moeten doen? We gaan hem natuurlijk nooit vergeten, that's a fact. Maar wat moet er nog meer gedaan worden om hem toch levend te houden? Begrijp je wat ik bedoel? Dus om...
0: ik begrijp het. En er is een mooi initiatief.
2: Ja. We zijn, as we speak, bezig om een website te bouwen. Dat wordt borgerbreeveld.com. Daar kan iedereen, of tenminste het idee is dat iedereen zijn of haar ervaringen met papa daar kan delen. Foto's kan delen, filmpjes, noem het maar. Wat je van hem hebt. Wij willen eigenlijk alles verzamelen. Mijn jongste zusje die gaat daar wat moois mee maken. Daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar zij gaat daar wat moois mee maken. En daar dat zit nog in kinderschoenen, maar dat komt eraan. Dus in eerste instantie de website en alles dat we kunnen verzamelen, gaan we verzamelen. En

0: En als ik nog mag aanvullen, iedereen die Borggreven kent, weet dat hij ontzettend veel van Suriname hield. En alles wat hij deed, was eigenlijk voor Suriname. En dat was het van, doe wat je doet zo goed mogelijk. Mm-hmm. Dus ja, dat moeten we meenemen van Borgen.
1: Ja,
2: ja,
1: een perfectionist.
0: Absoluut.
1: Maar vertel me meer aan, ik wil me alvast inleven.
0: Oké.
1: Maandagavond. Is het opengesteld voor iedereen, voor everyone?
0: Nou, de congreszaal kan 400 mensen bevatten, dus vol is vol. Er is natuurlijk veel familie, er zijn mensen van overheidswegen die er komen. Dus vol is vol.
1: Ja.
0: En daarom hebben we ook gezegd van, we doen daarna iets op het plein waar iedereen kan komen. Wat er zal zijn in de congreszaal, er is een urn en die wordt in de congreszaal opgesteld. De mensen kunnen komen, ze kunnen op hun manier hun afscheid nemen, althans even stilstaan. Weet je, even een momentje. Mm. De familie is er, mensen die de familie nog even willen condoleren, dat kan. En dan zullen er officiëler zullen mensen zijn, zoals de president, die met ons zal delen, en het wordt ook live uitgezonden, hoe zij Borgen Breeveld heeft ervaren en wat hij allemaal heeft gedaan voor het land, neem ik aan. En er zijn Borgen hield ontzettend veel van muziek, dus we hebben een aantal vrienden van Borgen bereid gevonden die al vroegen van, kunnen wij iets doen om een bijdrage te doen, een lied, een gedicht, noem maar op. En daarna gaan we samen naar One People kijken op het plein.
1: Oké, hij is overleden op
2: 10 augustus om 9:50.
1: 9:50.
2: 'S morgens.
1: En vertel ons, hoe was het om op 11 augustus wakker te worden zonder hem?
2: Gek. Heel gek. Papa en ik hadden sowieso de gewoonte dat hij mij bijna elke ochtend belde. En dan was het, hallo, goedemorgen, gaan we koffie drinken? En dan ging hij weer op en dan ging hij de rest bellen. Dus dat was gek dat de telefoon dan niet ging. Het is heel apart. Als we zijn nu met z'n allen naar Suriname gekomen en we stonden gisteren, papa had zijn kantoor aan huis, dat weet je. Mm. En gisterochtend stonden we in de tuin en keek ik naar zijn kantoor en het licht was niet aan. En dat was voor het eerst dat het licht niet aan was en dat niemand bij het raam stond en zei, Angel, even koffie. Mm. Dat papa die was een echte koffiedrinker. Het is gek dat hij er niet meer is, dat je zijn stem niet meer hoort. Maar gelukkig heeft papa altijd alles vastgelegd, van filmpjes naar voice notes naar, noem het maar, we hebben er materiaal van. Dus we kunnen altijd zijn stem nog horen, we kunnen altijd nog naar hem kijken. En dat doen we de ene keer met een lach, de andere keer met een traan. Maar we hebben hem nog bij ons.
1: Nice. Tot slot, Anne, wat laat de man achter, volgens jou?
0: Wat laat hij achter? Iedereen heeft een andere herinnering aan hem, maar de liefde voor Suriname, ik denk dat dat een van zijn grootste verdiensten is, om dat aan ons over te hebben gebracht. Mm. En dat moeten we gewoon naleven, we moeten het koesteren, dat moeten we gewoon koesteren. En iedereen anders, jij ook, weet, als je zegt van goede regie, weet je, dan heb je dat overgehouden. En bij mij was het bijvoorbeeld soms heel kritisch naar, zie je wat ze hebben gedaan? Ja, dan neem ik dat, een beetje kritischer zijn, maar ook liefdevoller naar elkaar. Ja. En daarom, het laatste is, Romy en Jel en ik spraken vanmorgen en ze zegt van, weet je aan, wat je nog moet opnemen in het draaiboek. Vraag aan iedereen om een lichtje mee te nemen, een zaklampje of een telefoon.
2: Een flashlight, zodat we nog even een lichtje voor hem kunnen branden.
1: Ja. Oké, dus hoe laat zijn we daar? 6:00.
0: 6:00 starten we. Mm-hmm. Goeie regie, hè? We starten 6:00, gaan in principe.
1: Dat is borgen de voeten uit.
0: De deuren dicht. 6:00. Als je daar niet bent, dan gaat die deur echt dicht en dan kan je er pas om 7:30 weer in. Maar dan lopen wij al naar het plein.
1: Oh, rekening met me. Nou, ik begin natuurlijk tot 5:00.
2: Dus dan moet je 5:00 reizen.
0: Half zes.
1: Oké, jij mag de oproep doen tot slot, Romy. Voor maandag.
2: Maandag om 5:00 gaan de deuren open. Dan is iedereen welkom. Om 6:00 start het, wat tante Annette zei. En rond 7:30 is iedereen sowieso welkom op het Onafhankelijkheidsplein. Neem een kleedje mee, neem je koelbox mee, neem wat te drinken mee. Maak het niet te gek. Neem een lichtje mee en we gaan met z'n allen One People kijken. Gezellig met z'n allen samen zijn. En ja, een laatste eerbetoon aan papa om zijn leven te vieren.
1: Nice. Vlot hoor.
3: Absoluut. Ja, dat is
1: morgen, hoor.
3: Absoluut.
1: Mijn complimenten.
2: Thank you.
1: Trouwens, al de kinderen, hè. Wat doe je laatste? Hoe weet je ook al?
3: Die laatste. Je moet er zien.
2: Die laatste is inmiddels...
1: Is er meegekomen?
2: Ja. Die laatste is inmiddels 29. Ze wordt 30 dit jaar. Ze heeft net een dochter van 7 maanden. Schat van een kind. Ze is niet dat kleine meisje meer dat jij je herinnert. Dat is ze zeker niet meer. Nee.
1: Nice. Hey guys, dankjewel. Veel succes. Ik vind het prachtig dat jullie dit doen. En wij werken sowieso mee.
0: Ja.
1: You can count on us.
0: Maandag ook weer even een oproepje.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ik zal wat informatie voor je sturen. Want voor ons is het belangrijk dat mensen komen en gewoon gezellig op het plein.
1: Ja, al de mensen die dus eigenlijk er naar uitkeken van jongens aan Nederland.
0: Ja.
1: Ergens is Borden terug in Suriname.
0: Hij is in Suriname en als we het officieel gedeelte hebben gehad, is de congres al open. En dan kan men binnenlopen en dan kan men op hun eigen manier afscheid van hem nemen.
4: Anne Hermelijn en Romy Angel Breveld. Zij hebben gesproken over de herdenkingsdienst vandaag, later op de dag, tegen 6:00. De inloop is 5:00 en speciaal voor Borger wordt deze dienst gehouden. Het is eigenlijk een tribute to Borger, celebrate Borger, zo is het ook aangehaald. En een Borger in leven, onder andere filmproducent en acteur en nog veel, een media-icoon. Zou je moeten zeggen. We gaan dan naar het volgende. Ik vraag uw aandacht voor het volgende item.
5: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
6: Fietsers, zorg ervoor dat de verlichting van uw fiets altijd in orde is. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit waarom een goede verlichting op de fiets belangrijk is.
7: Goed werkende voor- en achterlichten zorgen ervoor dat u als fietser goed zichtbaar bent. Vooral in de avond of bij slecht weer.
5: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
8: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
9: Republic Bank. We're the one for you.
5: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: En we zijn er weer, het fragment in het kader van veilig verkeer. We gaan dan naar de advertenties. Ik vraag uw aandacht hiervoor.
10: Sepi mi godo.
11: Ja mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
10: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
11: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
10: Nee. Me wan gonna carry transfer. Aan de Johan Adolf Pengelstraat.
11: Misugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
10: Onaf verstand in een verstand dat me no wani.
11: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat essentie.
10: Isap sang, doe zei wani.
11: Mi popchi, A city, eh?
10: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
11: Then a euro.
10: Ma na Hollandse ne verstaan. Then a habi. Se hebben niet. They don't give. Jong an tiang ten fun.
11: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
10: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
11: Maar dan hoe dan? Laat je een euro die wala toe. You go taking. En you take dif you one doro. Dif me no doro.
10: Stop teka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
11: Si my pa

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: Island, Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet, and Unforossing. Dress to impress, want the most outfit with €500. All the tickets online of Poops in the Poverkoop, under andere bij Ricardo's Eethuis, New Drivers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Hey Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
4: En we zijn er weer. We gaan deze aflevering van Achtergronden bij het Nieuws vervolgen met de minister van Financiën, Adeline Weinerman. Zij had afgelopen vrijdag een persconferentie belegd waarbij zij is ingegaan op tal van zaken haar ministerie rakende. Wij brengen nu het volgende fragment waarbij de minister ingaat op de price cap en wat het de staat allemaal kost op maandbasis.
5: Per maand geven we circa 350 miljoen uit aan sterven wij als staat, laat me dat zo zeggen. SAD. En wij hebben tot nu toe, als ik het goed heb, jullie corrigeren me, tot en met juli, is dat ongeveer 1,4 miljard dat wij hebben gederfd. Ja. Als we praten over derven, bedoelen we werken met de government take, die we dan niet hebben geïnd, of nog steeds niet innen, want het loopt nog, als overheid. Wij, omdat er een cap is vastgesteld, wat wij dan doen, het verschil, moeten wij dan aan de oliemaatschappijen betalen, omdat wij dat stukje voor de maatschappij als ministerie hebben we dat opgevangen. Ik zei het al aan het begin, wij zijn nog even aan het bestuderen. Wij hadden eigenlijk al vastgesteld een moment van loslaten, waardoor wij samen met de kijken natuurlijk naar, of afhankelijk van de prijzen op dat moment. Toch, de wereldmarktprijzen, dat het wat vastgesteld. Op dit moment, daarom zei ik, we zijn nog aan het bestuderen het moment. Nu weten we dat het nog niet, en we kunnen ook nog niet prijsgeven, maar we, omdat we ook samen met de president moeten kijken, welk moment is het juiste moment om dat los te laten. En ik mag u ook wel direct vertellen dat dat ook iets is dat wij zullen moeten meenemen in de onderhandelingen, omdat, weet wat het betekent, want het eerste wat de bond zegt, als u dat loslaat, en u ons maar aan de andere kant de loonsverhoging geeft, betekent het niets. Toch? Dus wij zitten echt wel te kijken naar het moment. En we gaan wel rekening moeten houden met wat het. Of we gaan goed moeten communiceren, zodat de bevolking wel weet. Dat zal het betekenen. Dat zal de prijscap zijn. Dat zal de nieuwe brandstofprijs zijn op dat moment. En uiteraard hopen we allemaal dat het beter verloopt. Maar tot nu toe zijn de vooruitzichten nog niet van die aard dat wij merken dus dat de brandstofprijs lager zal zijn dan het nu is.
4: Adeline Weinerman, de minister van Financiën en Planning. Zij heeft het gehad over het loslaten van de prijscap op brandstof. Het is vooralsnog kijken en onderhandelen. Ook met de vakbonden. Dus niet alleen in overleg treden met de president, maar ook met de vakbonden. In hoeverre de prijscap losgelaten kan worden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van achtergronden bij het nieuws. Het is nog steeds maandag 24 augustus. Het is inmiddels 3:10. Ik wil u bedanken voor het kijken en luisteren. En ik groet en ik zeg tot een volgende keer.

30 jaar na Skawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die raakt.

0: 5-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waarom omwikama?
3: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, kom we snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, tie je bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wel voor maken te kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be de abewaking voor Improser NV. Hoe ben je van?
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
8: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact, die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
9: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
10: En ik nieuwe schoenen.
4: Ja, ja, ik ook.
10: En pa, mijn tas is kapot.
11: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
12: 91.7. This is Lim FM.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: If your lobby is heavy, take him for your lobby me. Take it, analyse, samana, holy gonigi. Ma tere pire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Bibi te ade a pecheko. You hufu mi a tison def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Ma tae giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice a mi mwani mo. Anai sai. Di shamyangai. Dai holi mi no. Na lo simyo. Di shamyangai. Eh. Bosi mi no. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bo simino. De ache bon fudim jangai.
2: Ya yeah, man, dele model I tell.
3: Met rumas. Dames en heren, we zijn er weer. De mensen van Stichting Rumas, mevrouw Hart en Annemarie Becker, die zijn er weer om voor te gaan met het onderwerp waarden en normen. We zijn blij om in uw huiskamer weer te zijn, omdat wij weten dat wanneer je over waarden praat, je over een belangrijk onderwerp praat. Mensen praten vaak over het vervagen van normen en waarden in de wereld, in Suriname. Maar vaak heeft men geen besef van hoe dat eigenlijk tot stand komt en wat het eigenlijk inhoudt. Tide, in het programma voor Stichting Rumas, dan een mooie met Rumas, we tak meneer Limbo Grantangi Bakatakukan de Jaso. En een mooie factory, dit is onze vijfde uitzending. Voor begin pas, nou vijfde uitzending. En we tak Grantangi. Dat ik mag dit jaar zo voorkant zit afrokodis bakken, mixer na jere, atoridis over waarden en normen. Mevrouw Becker, goedemiddag, Fafio.
4: Goedemiddag, met mij gaat het prima. Ik ben weer blij dat ik vandaag weer onderdeel mag zijn van dit interessante en informatie en leerrijke programma van Met Rumas. Voordat ik verder ga, wil ik allereerst meneer Limbo groeten. Want mijn koeienama, onze minatakama, die vorige week, dat kan niet. Meneer Limbo, ik groet u van harte. Ik wil iedereen feliciteren die iets te vieren heeft. Degenen die een sterfgeval hebben, die wens ik condoleren. In het bijzonder de familie Breeveld. En de zieken wens ik beterschap. We gaan het hebben, vorige week mevrouw Hart hebben we het gehad over waarden en normen. Voornamelijk in de opvoeding en hoe wij als ouders onze kinderen het beste kunnen begeleiden, opvoeden. Zodat ze volwaardige burgers kunnen worden in de samenleving.
3: Yes, ik denk dat we eigenlijk terug moeten gaan naar mijn takwa recap. Dat om God terug te voelen. Samen die het belangrijkste zou doen vorige week. Mevrouw Becker, als je het in je eerder zo. Zij me vindt specifiek belangrijk. Want toen je het over waarde, een woordje belangrijk, nou woordje moest doen. Wat vind ik belangrijk? Als je iets belangrijk vindt, zegt het iets van je waarde. Want als je het niet belangrijk vindt, you know rokening. En leek van ono takje Rumas vindt het belangrijk dat we een programma doen. En dat wil zeggen, soort waarde, ik denk Rumas abi, want om te kiepje ze eerst over Rumas.
4: Volgens mij begin aan Rumas, mevrouw Hart, wil ik eerst al aangeven dat ik geloof en ik blijf geloven dat alle ma, alle pa, die make-up king, want dat abmore beste voor dem king. Dat dem king trouwen sani in een maatschappij voor te den kon bigi. Dat den kan vast den egi kindi. Zorg goed je den schrijven. Abwaan ozo, abwaan gezin. Dat na het drain voor alle mannen en pa te wekisip king. Dat mi wan tak fosi. En dan mi wan go baka sana vraag mevrouw haar.
3: Mi tegi sa eko in je op te je denki. De waarden zijn Rumas abi. De mij taki, hoe komt het? Ik heb taki nog wel waarom zo. Hoe komt het dat die de ons doen ja zo? Wat vindt Rumas belangrijk? Taki ons doen ja. Want je vindt het belangrijk hoe we kan dansen riba ofzo. Maar wat duwt ons? Wat stuurt ons om hier te zijn? Voor tjara informatie komt.
4: Belangrijkste zijn voor u maar na geloof in Gado en teg bribi in Gado je bribi ook toe in alla libisma. Grumas abwans aan hier maar e bribi in alla libisma dat alla libisma kan een vasten kindi if akis de juiste ondersteuning. Dat nou af de eerste zijn voor Rumas. Rumas ab lobby. Lobby nou af bigisani in Rumas. Zodat het wordt uitgedragen aan de hele samenleving. Eigenlijk te in Nederland, Sevi. Sma e Karmi, e Aksimitak. Die mevrouw Haat. Jullie houden van jongens en van mensen, hè? U loopt libisma. Want if u nou loopt libisma, u nou bos doen, ja. Dat u hebt respect voor de mens, respect voor uw medewerkers, dat na alles aan die uabi zelfstandigheid, uabi ook toen ik waarde, na een van de belangrijke waarde die uabi na teamwork. If in een ma roken samen na een sma, wat sumaning in een ma bereik je doel. Dus on ab un doel na jep isma, maar die isma moest jep unu toe voor roko samen na nga unu. Mevrouw had me vergeten wang?
3: Ik vergeten wang, ja. Ik vergeten moro mooi wang. Itaka liefde, dat eigenlijk na eerste wang. Liefde is een waarde, mensen. We vinden het belangrijk voor lobby de in de makanda. Maar ik vergeten dienstbaarheid.
4: Ai, oh ja.
3: A dienstbaarheid, if uno ben de dienstbaar, u kata pasani.
4: Zeker weten.
3: Wat kan je van dienstbaarheid zeggen?
4: Dienstbaarheid wil zeggen dat we zijn dus maar dat je bent onvoorwaardelijk. Onder onvoorwaardelijk want dit die samenleving die alles maar die op je van nodig en die kon voor actie uno of den bel of den psa en voor actie jepi dat we zoeken voor jep dat we zoeken alle olo doen kan vinden voor jep was maar even op wat nodig.
3: Dat is je dienstbaar opstellen. Maar stap samen hier, ik ga naar kantoor of je was, maar ze denkt dat je in wat kantoor. Maar ik denk dat ze weten, Rumas op een twee afdeling en een afdeling van mevrouw Becker de naar begeleiding. En mijn actie aan dames zei, put dat je, om eens maar een kon van die naar Rumas voor potipching, karipching, kosuku jepi. En mijn schrik je van mitaki naar Fevi, dat is niet hoor mevrouw Hart. Zeker IT is maar EFSA elke dag bij Rumas. Hoe verklaar je dat?
4: Mij breed die dat desma even een passie voor Rumas. Because te je kwek je pching, te je de bezig na a begeleiding voor je pching, je wanneer kan doen, in wat je piep, if je vindt dat je aba je piep van nodig, je moet zoeken, je kan zoeken naar Rumas, je kan zoeken in die church, je kan zoeken in die familie, je kan zoeken in die beauty, Rumas ab occasie, voor mek alles, maar die kon naar in Peking, voor zoeken, voor vind je piep, maar ook toe even als een jongman oude moeilijk 17 jaar dat hij mag kon inschrijven dat ook dat weer lukken voor we proberen voor je pam zo de dienstbaar voor mek een jongman dat hij kon in wat leer wat vak voor kan zorgen inschrijven kan je pijn man en pa eventueel voor je en braden en sa maar voornamelijk voor zorgen dat in toekomst comes I can go in one more big two comes like I didn't know no.
3: Maar je voelt ook mevrouw Becker, Rumas is doe, je takje mooi. Dan nou nog onder een project bezig, want Rumas is ook een drop-out. De man takje nam tak dat hij moet naar training. A training kan de na vroeger school verlaters. Boy of meisjes zang me op vroeger naar scoren om een of andere reden. Maar ook toe... If je bent gevangenis en hij zoekt hulp, dan Rumas de opportunie zo dus maar dat hij. En ook youth at risk, dat zijn de jonge mensen in Israël, die man betak de dreigende drop-out. Dat want dat alle moment, je kan op het scoresysteem. En dat zijn die drie groepen waarmee Rumas werkt. Maar Rumas, het doet moeilijk dat die mevrouw Becker.
4: Zeker weten. Rumas. Rumas, boit nono onder bezig naar een bouw voor uw eigen Tamara. Dan afgelopen mei ontap we een project bij een begeleid. Jongsma, oma naar man, 20. Dat ben de actie voor president Jennifer Simons. Voor meekdensma, leerdensma, voor op een bedrijf. En dat ben kan. Den kan begin de egi, hustle de egi, winkri de egi sani. Voor ben kan zorgen die den schrijven. De
3: hoe noemen ze dat met een mooi woord?
4: De maakar in zelfvoorzienend.
3: Wat about dat woordje zelfredzaamheid?
4: Naar zelfredzaamheid. Maar zelfvoorzienend, te u tron zelfvoorzienend, te u kraken u, met u tron zelfvoorzienend, dat automatisch a zelfredzaamheid, naar zelfstandigheid in de training die we geven, dan dat ik ook toe aan boord. Om bij abt van training een kapper, voor Fifi Boy, om met tron kapper, om met Fifi Boy een opening eigen bedrijf in tuin, de maakaring een
3: souvenir,
4: de Indisch maakaring een landscape, ze nou weer karing broskotter, maar broskotter klinkt zo mooi, mi vind ik.
3: Nou, dat neen als er naam mevrouw Becker. Je kan ook Hollands. Maar een hoefenier. Maar meer tegen de boeien me keren wat hier. Dit is mijn karding. De maatak moeder binaten. No, no, hier aan moeien meki. Dus als onze president doet nou een mooi zijn met tegen is maar. Nou een mooi zijn is op je eigen onderneming. Hoe is op ching. Want nou nu heeft hij op aan u geluk. Voor ons maar op aan u. Terwijl alles maar eigenlijk kan de ondernemer.
4: Ja. Twee, en ook toen om bij op taart bakken om mijn vijf vrouw no Facebook en naar Dora voor de vrouw die op de taart, mooi taart tap Facebook die de serie dan om bij op een Kroosie, naai Kroosie, dat ook toe ontja een ontja gawaka. Dan 2 jaar geleden om bij opwang een want training bij alleenstaande moeders, dat die ongo baka goluku voor de 30 alleenstaande moeders, 30 om bij abina mevrouw.
3: Nee, mevrouw Becker, 60.
4: 60. 60. No 40, 35 of 40 goeden. Abwa igi, edu de igi sani, ab de igi ondernemer. Dus zo lees je, hij duurt 10 zo moren langer, maar dat is maar een shitak e. Moren beter ten motauroko, mi bakawan tu kuku mi en mi pot santap asin da meseri da so ook tu mi nach op mi anujisma fu en fu kan sorgu mi pchin
3: ja om eerlijk te zijn mi laboratory omdat je sifa a zelfstandigheid nou a waarde zelfstandigheid e jepisma omdat je ziet dat voorus ma de had de no de depressief de maandag mental health de depressief wat de na money dat de golden money de na maar pay des maar baka terwijl mij garo des maar zei Archie no je den af had je wat wij belangrijk vinden we ondersteun en we kunnen elkaar attacken man elkaar in te was mij taki je zou vast mij denken omdat je taki je maar zei ondersteun en if je taki je maar zei ondersteun de waarde ondersteuning is een waarde is ook belangrijk om te hebben. Wat was mijn laboratory feedback die ik me op Holland? Dat weet tak nog maar in Serna, weet tak nog maar. En wie mij ondersteunt, met dat van je bedoel. En dat geef je tak hem ondersteun. En wij ondersteunen mensen om verder te gaan in het leven. Nono bijvoorbeeld, mij bijvoorbeeld, ben het zelf voetbekker, maar iedereen had me kiezen, Nono. Omdat toen ik kwam toe boy. En meteen eerlijk Becker, je gedragsdeskundige kan ik kan leg me uit. Want je komt toe boy en we zien dat de boy je kon lati. De boy je kon te de wani. Zot waar de rumas de pot boom ete. Want if je de mawa attitude vorming, want de boy is gewoon boosie, zei je die Becker. De boy go in a busi. Dus eigenlijk, mi ben sa denk je naar mij en mij, maar je gedragsdeskundige. Mi bensa denki tak tenen bonya bopa attitude forming e wiki halu ses ala mante. Uno ba fluku moref de mai kolati. Fai de katori.
4: Ma frat. A problema di si. Non a problema po esa nan. If you make one as plan now as my tiuru, as my poco con half 12, then I mah accent on in a mah accent next, when be a de believer, so now I want change if I know do in a pistori DC, and that now ook to one word of tate coma as prak is as prak. If it tak your doasani, your doing, in a take af afu da tamara in a doing, it con is crazy and in a project, I want to. I want to regels, want regels na normen. Je moet je aan je normen houden, om pot aan norm Youssef teken, ik kon na Youssef kon na in een gesprek normen op ietsje kon poti, you de Youssef tak, you want change in toekomst, you want change you libi, dan nog, toch nog een tip dat is aan Beijing. Ik kom mooi, toen zie ik mooi ga attitude vormen. Ik kom bakken, ik change, toch al one entry maken in die ching, onder bij mijn broek, en dat na maken laat komen.
3: Maar laat komen, met welke waarde heb je daar te doen?
4: Laat komen naar de spekje toch, mevrouw. Als je naar de spekje gaat schrijven, je naar de spekje gaat alle desma die je wacht, desma die meka brede ji finyang desma di wan konji les da ine kolati mo frohat if i aple speki ja driktoro asma di poten en skuru ondro abigiro ko disi de ne praxe no a yuru danda oloisi fudoro half 10 te half 8 gewoon desma poko kone yuru half 10 da bede wanim lafu in breti. En dat ook toe weer doen het lekker om breed, want we brengen dat eentje, wang motor van straat. Wang ook nap tap wat ook, dus koop dan op haar door het ding. Kan die al begrijpen wang, wat Lisi zou weer bedoel.
3: Maar daar wil ik naartoe, mevrouw Becker, mij denken dat die boot taki. Wat die kan je leren mij aan zijn, en mij leert voor jou, je leert mij taki. Ja. Taki. Verandering is een proces.
4: Ja.
3: En wie lo was aan je omdat in mijn training, de communicatie trainer, als aan een idee pot wan regel dat Tamara als mama doen. Dus om denk je, die pot Alice in afaya. En dan want Alice boru egari. Als aan een proces in wasa Alice, pota Alice, fossi kise. Dus eigenlijk, soort waarde de belangrijk if you want talk about resultaat. Mi o begin ta ken epte me fatru. A wa de pasensi.
4: Sonder meer. If you na pasensi nga den boy disi. Uno doro man, mo prohad. Uno ka, if you look in a hair sana, in a hair libi makandra. Da hier di mu a pasensi nga sma. Want hier di a na yeshis me le do root. Terwijl asma kan chiru an trawan. Asma ha soge na, asma na ba pasensi wakti. Ta fire jump tap groen. Faf dati want dapi asane bijin.
3: Mevrouw Becker. Le communicatie man dat moet corrigeren met alles maar je. Ik heb je lukken zeer naar alles maar je dat. Maar om corrigeren gelijk, want voorus maar. Bijna. Ik dacht voeren. Want wat toe je net voeren. Want wat toe je net zeer. Zo dat je die nu auto mee praktijk. Zeer me keer stop. Niemand heeft je nog gezien dat het oranje wordt. Maar dat ik erop sta. Nee. Het is maar aan de waarde. Respect, de waarde eerlijkheid, is een gehoorzaamheid, de gehoorzaam aan wet. En het trasma, sa etike waarde, die ego door rood. En eigenlijk sa jutaki voerus ma ego door rood in ook een relatie.
4: Ja.
3: Die de oatake over relatie, oatake over de biggest man. Vorig jaar ube take over de chining, vorig jaar, vorige keer, yeah. Ube abe over de chiningere. Ube take 0 tot 7 jaar. If you put in mooie waarde die op ching, in die opvoeding, in winnie. En mi hoop dat we toes ma begin atori dati. Bekker, je hebt 1 minuut voor dat atori, wat we gaan, den biggest mama, we herhaal eventjes zijn dem chiningere. Sana belangrijkheid, voor kan go, spot mooie waarde die op ching.
4: In een 0 tot 7 jaar, je nou een voorbeeldfunctie. Lik ouder, lik voor zorgen, lik tante, lik grandma. En alles maar die tak de kwek op tien. Je nou een voorbeeldfunctie. Dus if je begint aan op tien, je lobby, je aandacht, je arking. Je een bosse, je braas. En dat op tien op van nodig op een leeftijd dat die. Vooral in een leeftijd klasse 0 tot 2. 0 tot 2 jaar na een babyperiode pe op tien. Wana warang e suku a warang e suku a regelmaat e suku na rust ina emma awan dosi emma awan Dennis emma Bobby meken awan nyam amma jenyang da ye kisa moment note ap chow bijel e dusan ensrefi de man karen 2 tot 7 jaar obje onder suku o luku sani awan dusani da dape you nek ouder I defa no do fu lera ching samach nanga sano mach. De man ta karen korisher. De man in lobby, eh? Je tal lobby, in e bari, in an apchi, in e naki, probeer fu no naki. Because te e naki, apchi e confrede, apchi e onseker, e dege densi, anasap moro e lasens refi, da akan detak apchi e bigilibi in one sort atibron, dat te apchi e komoro, or atibron dat e komoro bigi.
3: Maar Krita, kwam vallen, moet zijn, want we zijn ouders ongeduldig. Geduld is ook een waarde.
4: Ja.
3: Maar meteen niet dat ik jou heb, want mijn dochter had toen gezien, en dan kon ik, mijn god, mijn praxeer, maar Krita kan me nog wat vertellen, dat ik geduldig moet zijn. Als je een boeie kreeg, en dat je het is, en boy is, die heb je toen gezien, mijn god, dat mijn praxeer, wat de ouders onnaki. En die naki er, waardoor... Ik weet niet van jou het denk ik. Want zij legt me uit, ja. Naki aan haar oplossing. Maar if de boye lawi in haar monik ba. Want de ouders na monik ba. De ede weri. Dan toepje no diepje lone. En zo ouders. Me bo ander de heren, mevrouw Becker. Da voor 5, 6, I tipje. Mi gado fa de do. Na ga opvoeding dape.
4: Naki aan haar oplossing, mevrouw.
3: Waarom niet?
4: Omdat een meere voorus maar het taki een mi daarvoor mi ook to mi voor een keer op zien, maar attent dat je bent de waar hier tratten. Nu moest lukken van even nak op zien, je de man tak mentaal geestelijk je broken op zien, because in op zien omgeving voor zo alles maar bevoen. Dus eigenlijk als aan nog bent de waar soort, ben de waar een waar eigenlijk ben je wel luxe if je mannen bent voor mij. En dan heb je mijn pannen bent voor mij, maar ik ben niet vrouw bent voor mij. Ben je wel soort luxe, een cadeau, if je ziet dat je een mannen voor mij en mannen bari. Maar in een libi ding die u libi no, dan de man, sorry, de biggie, een boekom man, sorry, tak. In man naki die je nak op je broko op je in zee. En je kan broko op je zodanig dat tapje op je groko na een soort atibron juffrouw je bari, ma je bari, gramme bari, sa je bari a boy na op je na prisiri moro in een egi libi a na prisiri moro gaskoro e bije e suero e bije dualolo losani wadol e ko in school to anu solisi asane tron tat asane mustron sef tak solisi desuku de sukupasi go do go play self more. Dus attend die un apt un de no ano attend moro funaki attend nou attend futaki e wansi ap I tip chin yum teka pasensi na pasensi en imus abi because ala IT uti do tamara do mekinya wanti sensi.
3: Mevrouw Becker, ik dacht, maar je mag zo lees mee. Boven dat is maar een IT-team. No. En mijn baba team. Mijn denk ik, baba IT. Maar no in attendance. Maar boven dat alles maar want. Mijn denk dat voor veel money voor zorgen, drip team. Is al een probleem. Laatste IT, want allemaal mij en in appassensie. Dat want dat ik, if je dat zo, dan mijn denk wat maar wang, want vaak... zijn er ouders, bij allemaal wanden. En dan vraag ik me af, a woordje verantwoordelijkheid. Pe apade. Want if je appan aan een mada je hebt aitip ching, dan denk ik dat die opvoeding beter kan lukken. Maar hoe zei je ze? Te actie de mada pe apade. Mij dat liever, hè? Mij dat liever zo makkelijk. Terwijl aan makkelijk. Want als dan dat die appan beschadiging ook dat ching, dat wamma de mappano de. Fai satori dat in.
4: Oh, no, in a libi ma kanda saude. O abon problem. O kanda sana no problema yara mo frohar. Ma sana wan pisi tak. Umasma ler gaskoro. O de umasma u gaskoro. Un tek papira. We sorgu fun srefi. We kis wan moni. Dus moro snel. We prase tak un sref mang. Sana bigi problema ook tu mo frohar. Te we te kwa un mitanga wa mang di wan bigi wan sanangen we tumsi esesi alasan musu pesa unete ka temoro fuleri sumana amang mevrati apa moi training egi over asan dati over waarde nanga norme jumpo in sama jumpo in wan rivier kan di kan lega tori dat fin uit
3: no moi tori etaki. Moet je nou een voorbeeld dat we verteren atori. Want dame kon mi ataki ap dripchi na gawa mang. En atako liba mang. Mi tegen tak nee. Im de mai takin sera na tongin pina nange. Maar dat we nog gebruik moro ma tuk uleri. Je moet kijken hoe ga je samen met die man verder in dit leven. Maar tak mi nou aliba mang. Maar as alibe fermi. Mi tegen mij denki dem ching. Want if he, dat wordt een ouder gezin. En dat nog moest de, want er zijn te veel een ouder gezinnen in Suriname. Pepanode. Dus met tegen dat kootachi. En mangen takwampisi. Dan kon si tak boy, afro zei tak ja. Altijd hem tegen dat ga staan aan de kant van de oorzaak. En dat betekent, take your verantwoordelijkheid. Sam meki taki you wak bopo uit haar relatie. Dus toen we tegen taki jere sawodo, ka ika chari masrakong. Dus a chara masrakong. Sami na ben verwachtan, ben de wang hoop chima, ben de wang boom bigi man. En a man ka in sem praser mi gado famo doa sandisi. Amora me tak amora mai luke minele kawa tak sei wani. Bi praser famo kisama, tu mi denki warden. Mi teko a pen, dat mi stela ma wan vraag noma. Mi teka ma, meneer, wat vindt u belangrijk in uw relatie? Omdat te tako verweerase, im staka context. A context de, a kan de context gezondheid, a kan de context gezin, a kan de context persoonlijke groei, maar a context is na a relatie tussen man en vrouw. Dus daarover weet ik nu mensen, a context dat na a PCP tak over relatie. Dus mijn aksamang, mijn tak ma meneer, mijn tek mijn papieren. Wat vindt u belangrijk in de context van de relatie? Boya ges was aan het zoeten, maar mevrouw Becker, ama jumbo. Mevrouw, die opvoeding, mis kriki. Want mis op tee tegen mij, zeg je maar iets van jezelf. Ja. Dus Miko begrijp je opvoeding, nee, wakka. Mm. Dus nou mee, ik zei maar, ik dacht, oké. Wat is er in die opvoeding niet zo goed? Dat vrouwen vertellen me nu, dat ik ga een les te bakanna. Nou, ik ben de leerkracht voor kweekschool. En bakanna tegen kweekschool, ik leerkracht. Na alle bakanna. Half 5, 8:30. Dus daar vrouwen liep de dripching. Ja, man. Mm-hmm. Amma man go no was, hé. Mi kan stel me voor de van dripching boy. Amai low, ala dee. Wa mam luku dripching boy of jem dripching no dripching. Dus asane we rama ede. Dus ik kan begrijp, amma praxer mo long. Dus asan ko irritera, maar dus mi skrif mooi. Opvoeding en irritering. Wat vindt u belangrijk, opvoeding? Want daar meteen dat je af 5 mensen, als je af 5 is dat precies van trasmade. Meteen wat nog meer, ja, netheid. Me dá ok, eu vou umas meio aladi, mantei euro com bacana e dales, euro com bacana e dales, onde é feito migado?

0: Ma no, fem bil-langre. Numo tezza fraw nota. Mi tak, ok, mi skrif de FIFA wasi. Mi tak ma fraw, wat fint u bil-langre? Tjekka fraw no. Vertrouwe, vertrouwe! Mi brak zei, ok, er is iets met vertrouwen aan de hand. Mm-hmm. Agodoro attack, eerlijkheid! Mi skrifi, eerlijkheid. Agobaka, as a skrif, as skrif wat tu. Adim ba skrif den, da me luko yara mano, e unu. Mi brak zei, man, er idek, maaf is de. Maas heeft trais de, wan mi kis training. Amatak, wat heeft u te zeggen? Mi tak heel veel. Tjaka mano, wat is dat? Mi tak zoek de liefde. Tjaka mano, hoe bedoelt u zoek de liefde? Mi tak mi aksi zei vind belangrijk. Nooit in otak liefde. Da. Mi aksa umas ma zei vind belangrijk. Nooit a vrouw tak liefde. Dat wat tak de liefde is weggelopen. Tjaka mano, oh wacht even mevrouw. Maar ik zou het zeggen. Mi tak u zou het zeggen, maar u heeft het niet gezegd. Het is niet belangrijk op dit moment. Zo je kan zien dat in een relatie die de liefde is weggelopen. Terwijl je vindt wat oma, je vindt wat man. Na lobby en mekiko, tenminste soms naar verliefdheid. Verliefdheid in het begin, alles aan zes maar. Ik ga film je go, ik ga waka, ik ga KFC. Ik ga doen dat, alles aan je doen. Maar dat is dom, tien ze morgen lang. Nee, leer sabas ma. Dat zij je vindt belangrijk. Maar trouwen nog vindt belangrijk. Dat is de kloof tussen van relatie. Ze e praat je van relatie. Want je, ama wana opvoeding moest wakken, een vrouw van eerlijkheid. Mm-hmm. Dus het is altijd een miscommunicatie. En Becker, dat kwam mooi zijn voor mij jouw woord. Mevrouw had, jouw mooi toeredje. Dan ook, ama lukumi, afrouwe lukumi. Mevrouw, wat is die oplossing? Oplossing de, mij dacht ja, oplossing de. A huwelijk die zien, a relatie die zien, het is een vallig mooie relatie. A man tak fa. Mi tak here no. Ko denk je wan kriki de tussen jou en a vrouw, wan kriki. Mi tak meneer, stap in die kriek. Mevrouw, stap in die kriek. Do hoor makandra. Da me ka wat ra wasunu. Da we kona samen. Da ga jullie opnieuw waarden formuleren. Mm. Maar wat je bedoel? Ik dacht, ja toch, die net je hoort die vrouw, we was netjes, we take to pen, dan we horen een relatiegesprek. Maar vrouw, wat je bedoel? Ik dacht, klik van takkie. Waar relatiegesprek, dat is het niet, wat vinden we? We, niet jij, niet ik. Wat vinden we belangrijk? En dan gaan jullie samen kijken, wat ono toe vindt belangrijk in een relatie. En we schrijven de eerste 5 waarden op. Dat zijn nieuwe waarden. En als je nieuwe waarden hebt, dan gelukkig nu, welke doelen willen jullie realiseren voor een huwelijk kan tanken op een andere ding. Dus nieuwe waarden, nieuwe doelen en nieuwe prioriteiten. Is het goed dat dat voor je VVD in een les? Of is het goed dat potstel prioriteiten, mensen, heren, dames. Dus je zet nieuwe waarden, nieuwe prioriteiten en nieuwe waarden doelen, en nieuwe doelen. Dan tepot in dat papieren dat je op relatiegesprekken. Mevrouw Becker, Mika Tegi, zo'n relatie. Nou, dat gaat niet eens maar de samenheid.
1: Geweldig. Maar in authorities, mevrouw Hart, authorities ook toe er gelden die ouders naar dem ching. Want we want alle soort sanji dem ching. Maar nooit we actie dem ching sa dem chiwani. Want eigenlijk, a herwaarde...
0: Kom ik kot hier, mevrouw. Discernaam.
1: Ja, mevrouw Hart,
0: moet papa Hollandje, hè? No. In discernaam... Dus mijn praktijk dat kinderen hebben niets voor het zeggen, wat?
1: Maar if you want, ze nou ook toe, wanneer kind die kan een takkie, ze moeten vrij zijn, ze moeten hun vader zijn, ze moeten proactief, ja. De moest maar takkie, de moest maar jeppie, de moest de loeku, tak baso tegen mis aan moest doen, dus den zeg moest oppo, dat den teka pen of den teka speakery, dat den begin speakery, dat wan takkie, in osso schrijven, begin leer dem ching, voor leer takkie, voor leer en te wam ching mo fra tak se fo ya vanaf sibi ya te tweti ya ikai biji aksap chi masayuani sayuan nang elibi eigenlijk moro jongens en me merk ja ze is nang dat evi aksi wam chi fo fe fiari sa awan trong.

0: Hij op een school roeide. Bijna alle dingen.
1: Wat die 50 jaar zijn, dat ze gewoon trokken.
0: Allemaal op een school roeide. Op die naar doelen. Die doelen zijn niet uitgewerkt. Dus onnek ouders, een taak naar scoren ook toe. Naar jeep op die voor werk en doelen uit. Voor leer op die voor praxerie over je eigen libi. Want als je normaal praxerie over je eigen libi, dat want dat Johnson amang e kong, amang e nak toestap gam, amang weer een mooi broeku, amang weer een mooi empi, ap tino sap sa a wani fo en libi, anano a idee, a stappen in wa huwelijk, fosie denk en amma fo se ibib ching.
1: Mevrouw Becker, je hebt makkelijk praten, Erik. Je hebt makkelijk praten, want zo lees je de ouders schrijft nog sap niet eens dat de leer de kind dat ze doelen moeten hebben.
0: Maar dat mekoos doen, ja, mevrouw Hart.
1: Oké.
0: Okay. Dat mekoos doen, ja, leer voor op de ouders de eye, voor de begin te de, na to apistorie.
1: Met gesprekken.
0: Ja.
1: Maar weet je wat het is in Nederland, want ik moet voor 42 jaar in Liba Holland, en dat maakt me lobby. Omdat je een lukje zo lees in Holland fasie, maar je lukje trangasser naam fasie. En zo lees me lafie, want mijn praktijk en meisje tak is aan vietang. Is dat tak die bekon, je bent tak mevrouw Hart. Er is geen structuur, dan ben je fugafie. En mijn laboratorie dat voet takie, omdat mijn naam was mami Rocco. Allemaal zat mevrouw Hart en Rocco. Mijn waarden hard werken, doorzettingsvermogen. Nou was mani poer mif mij doel. Maar die jukong, dat jukong was aan niet. Mevrouw Haat, er moet meer structuur komen. Praxeer nog aan een structuurvisie. Maar een structuurvisie die zie, een waarde zijn jutjako in Rumas, met die dankbaar die de, tak aan het delik van moest de, maar in zeer zijn na je ziet dat een structuur moest zetten. Dus last van ouders ga ik je vragen om toch iets over structuur te zeggen.
0: If you want up structuur na chaos na matin voor den schrijven. Alleen die up chaos in een subsol zee go. Je loon dat alle blo dat tapu en nooit iu e bereik a doel a sansa you wani. Dat you say veta, look so me moeite me meki, nooit me an a noas mane yep me, an a mine sap moro sam mus do, ala sansa me do e misluk you e fear e e fear is e wa mislukkeling en dat up te maken na a chaos, a fuga, a die ab in is China, in leri, nanga sa yu libi. Te yu ab structuur, dat wan taki, yu egos dong da ye biin prakseri. Oké, ma wan idi, mi wan swasani. Sami af van Oudu. Dat je begin plan. Je begin praxeer dat ma wan batra van Oudu. Ma asing van Oudu. Pe mo vind de vroktu. Zot vroktu mo potatap asing. O men mo seer den vroktu. Jisuma mo seer den vroktu. Dat te aba her plan. De matak planning a plan tapi. Ini. Eigenlijk je pot. Santa papira, dat die poten iskriven of i horen in die ede, dan jou begin. Dat je tekit, dat is sap voor je schreef, dat asandis no kan misluk, want mi ap allasan sami wan do, mi abik ba in mi ede, fami moest doen, sami moest doen, en dat je kon na a uitvoeren. Zo ook toep ching. If you have one pitching, apchino sabi, apchie gascoro, mapchino sabi se de gascoro. Mi matak mi gascoro mi goleri. Goleri sang. Apchino noas mana potine koko jen tak if you apleri yo ona ikan trowan sani yo sorgu fisrefi ikan bowan igi oso omoro ileri omoro ikan trowan bigiman ina afro ina grontapu ana we lafu if wamchin okonte gun tak ik wil minister worden da we lafu we driga apchin dus we begin broko a doel voor na pichin die a abi of oe vindt dat je wil een bouwvakker worden. Ja, zo nou want mene kolibi die bouwvakker. Mino wani, je gaskoro we begin broko ala den praxeri, den toekomst praxeri sa wamchi afanoudu fukang je

0: pe meka strukturu en te omoro alek eko ouro omoro a strukturu dat o tron trafasi netlek fate yo biji nanga a en a en a seya sani yo biji nanga chim chim batra enis ala dem ala pres in wan sneeze winkri wan batra knapu nanga en olive of brambi nanga yunene tapu sondro na soso om dat ichara strukturu kona in strukturu na wan her na wan belangrijk san in a libi want if you up strukturu you up rust mi no elong mi up rust mi kan gos don gewoon dan me prase oké Tamara mi ga tantas olati mi da tantas dat em moto tantas no wan mane pot mi lon at le kwan krakung mano krakung dat em moto kar da ye bin te mi tak mi ga mi iknape wahti mi ne mi up rust fan odu want a rust e meki ede i koko opo fukan praseer moro moi sani.
1: Mooi gezegd, mevrouw Becker, maar het is niet zo makkelijk gedaan. Zie ik dat die verhaal. Ik hoop dat ik dit maar begrijp dat die structuur, want wij zeggen in mijn training, weet dat de stappen zijn die naar strategie.
0: Ja.
1: Dus nieuwe strategieën formuleren. Dat want dat die, welke stappen ga je nemen? Ik vind dat die ja zo, met dat over een man-vrouw relatie, dat je ego lukken nou, famo doen trafasi, famo te kwam pendelijk, famo vrouw hart aan haar bekker taki, dat je aksa vrouw, wat vind je belangrijk in die relatie? Maar moet doen, het was met hem lopsitori. Wat man tegen met hem, abo gulli bij vrouw. Asan be irritering. Met z'n absoluut, de man om aan gewe, want daar, a vrouw na, zo vaar vrouw, dat vaar je gewe. Dus eigenlijk, dat ben je moest ook geen verantwoord toe taki, want verantwoordelijkheid is ook een waarde. Maar als je komt om te voeren, dan man, dus dat man teken een tas. Dat man de na doro. Dat man tak tide na tide mogwe. Dat man doro doro. Opa doro. A jere plotseling neem baka. Me, ma, pa, pa. Epti boye krei. Zij denken aan man, doe mevrouw Becker. Want in a gwe, am gwe. En if je gwe, ga je de vrijheid in. Want als een bevoerde man, maar nu, amat en adoro, amat te kwam besluit, en dat na waarden. Je te kwam besluit, ga ik uitstappen, ga ik naar buiten, of moet dan op dat wapje kreeg bakasie. Zij denken aan man is doen.
0: Ik denk dat ik lobby naar een verantwoord toe, met amat die staan in een relatie, dat jurk ben kono ook toe, voor een takang afro, voor luku soort waarde, voor den commit makandra, voor du moro fara, voor mano teken tas moro, nooit moro.
1: Dat is het. Deze man heeft me gezegd, hij is teruggegaan omdat hij van zijn kind houdt. En dat teken tjabra zijn tjien. Ik hoor een gesprek naar een vrouw, voor du een trafasi. En dat wil ik aan vele mensen adviseren. Tegen dit op een punt, want waarde nou een besluitje teken. If me den a strati nanga mi otomerei, plotseling mi tak mi gadom liep mi telefona oso. Da op dat moment neem je een besluit. Ga je terugkeren om je telefoon te nemen? Of ga je doorrijden om op tijd te komen? Dus na toesane pleit ja zo. A waarde respect na trotti no anko lati, maar je no wali mi telefoon. Dan gaat u zien wat belangrijker voor u is. A telefoon of a afspraak. En zo met test misrevi. Tak boy, dat met tegen me zegt, boy, liever telefoon, ja, maar telefoon belangrijk, wat elke keer, alles aan dit op haar telefoon. En toch meer praxeer, tak boy, mi en mi, moet tegen eerlijk, moet go eerst naar afspraak. Omdat dat waarde respect, dat die andere toe, mij loopt mij wacht het op mij. Omdat me zie, dat om mijn moeite atras wij doen voor de optijd dat jullie laten. En wat is die mijn vriendin aan, Annemarie Becker, mijn sabie, visabie. Atemi dat, alle desma zei ik al, het is respectloos. Mij te ken kwalijk. Maar nu, alle die mensen dat zei, die me kataka zijn respectloos. Omdat jullie doen, een partij doen best voor de optijd. Atrawa is ribete. En dat is het werkelijk, het woordje respectloos. En ik hoop niet dat mensen boos om worden. Maar het zegt iets van jouw waarde dat je liep was, mag napo. En wacht niet op je appreciatie. Dat je het tekie ten doe je niet. Dus waarden zijn je veel belangrijk dat je doet. En mijn actie was mooie vraag, mevrouw.

0: Bekken. Vijfen en waarden, want de maitaki. Waarden in Suriname vervagen. Zijn nou woorden die? Waarden en normen.
1: En Lusuno. Dat kan dat de waarden aan alles maar in mijn eigen waarden aan normen tegenwoordig. Bijna alles maar. Hoe neer Arki Moretak een actie schreef af Moretak. Even aan dat dat ik me kon tieren. Maar is dat dan zijn mevrouw haar? Mensen ook toen dat hij tegen dat ik me kon tieren. Je is door dat je 12 euro. Je 12 euro zo leest. Je waar je bakadina. Dat je praat dat mijn vader kan. Maar dat heeft het ook weer te maken met een structuur. Aan mijn app. Planning, alles mee kistoren, dat ik kan 10 euro. En biggie sma, dat er een minister en potis don wakti om een euro. Dat ook tot een voorbeeld nou een gevaarlijk biggie sa niet, mevrouw.
0: Mevrouw Bekker, wat ik hoor. Maar ze de fina assemblee, een paar trangen. En het is niet zo leuk, hè. Dat ik even maar tak 10 euro een meeting heb, begin dan wat toesma. Maar de man taki, mevrouw Bekker, mina communicatie, zei mij luken. De man taki, altijd ga je iemand hebben die laat komt.
1: Maar dat na één persoon, maar jou die kara koma kandra kong, na wang, jou na mag lati. Jou moest zo goed dat hoe alle ten jou moest de op tijd. Want dan mi oprecht, voor tak na ga jou, voor leer jou tak no, luken mis de wacht die hier pisteen. Dan een no versieko. Maar if you dan me poko kon half 12, terwijl er afdrag ben de ajuru. Mevrouw Hadan, suma e corrigeer, suma.
0: Dus dat na sani. Maar mi leer was aan toe. PDS mataki if you are late. No, this must say Arthur, no. Mi lero a moi sin, and mi goes do ufo na sin, and a sin e club. Elke keer, wanneer je niet lekker voelt, is men aan je waarde gekomen.
1: Ja.
0: Dus if je tagang was me in een vierboom, dat one tak was me kon e waarde. Ik kan begrijpen dat hij.
1: Ja, maar eigenlijk als maar trapt op je ziel.
0: Hij dat deed.
1: Dat een waarde voor appelen spreken die alles maar. De respect. Dat je kon, dat je baan me, je dagoe me. Op het moment dat je kon in me. Je kon in me grens. Je kon in me. In mijn waardigheid. En if in een lookboom. Fetti. Epos e broko om de sandati.
0: Me denk je wat toe, me begon je wat training in wat district min elkaar neem. Dat doen we in a training. Dat we hebben overwaarden, maar gaan we vriendin met de wat man jobbo. Amman tak me verhaal, die kan tak zei wanneer. Mina enige wiskunde man jasso in a district. Dus me kan koo laat me wani. Me tak zei tachi. Amman tak ja. Ik ben belangrijk voor ze. Dus meer kon laten, je moest wachten op mij. Ik dacht, mijn leer je was aan, broeder. En wat respect voor je nog deed. Ik zag voor zijn de. Je bent slechts een halve leerkracht. We lezen wat boeken. Je bent slechts een halve lid of een halve leerkracht. Als je de waarde respect niet hebt. Dus ik denk, ik heb je. Maar voor de omgeving is het niet waardig. Je bent het niet waardig, want in de omdat je naar beste leerkracht bent, maak misbruik voor je waarde.
1: Maar dat na probleem, mevrouw Hart, macht die, want dat is maar een misbruik voor de machtspositie, waardoor je moest doen. Ik bedoel dat ik ook als je zo belangrijk mis doen dat ina. Ten man mina moest doen, mis doen dat ze me open me bij wat brede me kom bak alles moest doen alles. I alas ma pi, yeshi alas ma ate brong, ma no wans ma dorok tak wansani. Wat if dat a yaji? Bingo!
0: Ye tak wa mo itori da be. Ma fai denki, ko luku de lasa. Sana de op wat, ages in Sernang, dus teme luku so da mesari, ek. En mi tap tak furus ma esari. Wa ala ma itak, norma ne wade verkwage, norma ne wade. Maar gisteren nog was, wat je doet, Sani. Wat denk je dat men op de eerste plaats zou kunnen doen voor herstel de waarde in Suriname?
1: Eigenlijk een beetje politiek toch, voor strong in de assemblee. Assemblee is de wacht die dit is de wacht die schreef, dat ik hem afvergadering. Je hebt de

0: have affordable Jesus King. You now affordable Jesus the Swerver, the Wakana Strati, the Alcoholist. You like biggie man for a country. You na affordable. So long una frander asandati, da umak tak dat untongo dise langa ka kadorosi, da wantusma, wantwa heri pisma de insenang. Die heb begrijp op je story die je aan mevrouw had. Want if you look bijvoorbeeld score. Alle score en begin gewoon 7:30. Zo maakt even je wat
1: je laat. Lagere score naar Ajuru.
0: Ajuru. Of wat je laat je, je wat je begin long naar Trati wat Ajuru. De score op a discipline dat die. Want discipline is ook een waarde.
1: Ano, alla scoro era. Want je hebt je misafzond scoro. Je hebt je tabak apport. Je denkt wel dat die. Maar dat vind ik goed. Maar aan de ene kant vind ik het ook niet goed. Want soms in een sapsom sana. O som ik altijd de lati. Dat la leester ik wel dat die tabak apport. Dat me praktijk je poti. Wat gaat er ook in zo'n kind om? Dus aan de ene kant is het goed dat die school regels wil zetten. Ja, ik heb de poort. Ik zeg bij dat was schoolleider. Ja, ik liep daar door de zee. Maar toen liep daar door de zee. Dan ben ik op de poort. Dus was dat zat me naar bouwen. Toen harig dat je harig. En daarna, ik is al op tien plotseling. Heer score operatie ben kring. Maar dan kwamen mensen vroeg. En dat is wat wij als ouderen moeten leren. En je zegt het mooi. Een voorbeeldfiguur zijn. Wil je verandering in Suriname? Wil je verandering in je kinderen? Wees zelf een voorbeeld. En demtje lukuyo. Dus mi denk ik dat na aan of de morgen begint aan die tak. Unulek ouders, beleidsmakers, leerkrachten. Laat ons een voorbeeld zijn. Luku mi tak ons aan verleden aan presi. Vele leerkrachten presi met test daar. Me belde, me app den te di. Ja, me luku dat tek op. Allemaal neem op. Maar if je jealous, in a thing, in meeting. Je moet die telefoon in die tas pauzen. Je gaat die telefoon. Ja. Maar no, je tik op. Dat want dat die telefoon dat vraag. Dat want dat je benadeelt het kind. Want je bent ook met je telefoon bezig. Ja. En zo wat los aan je. Omdat er geen controle is. Wil je wat door dat vier. Om een minuutje. Ja, weet je wat, een minuut. Een controle in zijn naam is een waarde. Is ook weggevallen.
0: Ja, en het is een, op school weggevallen, het is op een in gezinnen, werkplekken, is het weggevallen als je alleen maar kijkt om in die smaak salaris, maar die neuroko.
1: Mijn god, vijf en atori dat.
0: Mijn god, mevrouw, het is ook te maken met structuur en een controle en waarde. Want dan komt ook weer die waarde van een om de hoek kijken van bedriegerij, want ik kan niet in Euroko.
1: Wat dat wat want dus morgen kan dat niet.
0: Want oké, maar dat is een bijzaak. Maar in een controle tori en in een tori voor waarden eigenlijk een more biggie principe om te zoeken naar eigenlijk in uw relatie naar in uw osso. Dan moet je dat dat je moet hier die moet gelukkig aan mij doen. Nou, want dan zeg je hebt een dagtaak aan, maar in zorg moet dat om ons maar vertrouwen schrijven en om ons maar met afspraak en om ons maar kon die afspraken na en mi moet maar actie dat een vrouw, hoe is het gegaan zonder wie at die bron tak na een dat met ik met chiningre want una takatori dat mevrouw had maar in de big training die we gee zowel moeder dag na vader dag hier op vrouwen na mannen die ik kon drapen die ik kreeg de noto en die kreeg de noto voor troep. Dat die nou eigenlijk die nou een motor uit haar gezin. Maar alibi makandra. Die is zo verferi dat praatie de mofodoro. Mevrouw kan die kant van Tori over apis over apis
1: dat. Als aan dat verferi, want bij moederdag je ziet meestal 3/4 voor de vrouw meestal naar alleenstaande moeders.
0: Ja, klopt.
1: En dan kan je gaan kijken. Wat heeft gemaakt dat? Dat is die zin, hè? Wat heeft gemaakt dat? Dus in gelukkig onderzoek. Samen kon ik kon zo varen. Dat ik soms maar niet verantwoord doe. Want als je met een vrouw. de teki verantwoord. If you know want tan an afro, you must man put a money. Want da one vrouw noma, terwijl een kind is de helft van de vader, de helft van de moeder. Yeah. Maar nou je liep je maar naar jou op en de man tak die halve kinderen die lopen jullie maas maar in wakker maar je wel af op je. Want de kinderen van je lopen ergens. Dan kan je afvragen vadoe kon taki des mij wakker maar die noemt zorgen dem je. Die noemt ik verantwoord. Dus is ook een oproep voor mensen en een verwijt je hè. En dan verwijt men een oproep dat je take je verantwoordelijk maakt. Ma. En die afrouw, hoe zou je 200, 500 gulden? Want op China joep je. En als mensen, daarom zijn mensen ongelukkig. Omdat, want deel voor jou in een looking. Je ontkent het of je miskent een deel van jezelf. Ja. In het kind dat je buiten hebt gemaakt. Dus dat me vind ik, het is ook niet respectvol naar de vrouwen toe. En sommige vrouwen lopen met haat. En die haat komt over op het kind. En die kinderen moeten in het onderwijs. En we zien wat loopt je normaal making. Maar wanneer je kijkt wat je kon, aan kon zo varen. Dus wat waarden betreft, ik denk dat we als allemaal, alles maar zijn artie, go kijken sang je moet doen voor redden je gezin. Goluku zei je moest doen voor redden Suriname als politici, als assembleelid. Wat moeten we anders doen? En je kan kijken van zei je vindt belangrijk. En je kan taki je eerst naar je wakker links, maar even je wakker rechts en rechts om wakker. Zeg nou, oh, change. Dus ik denk dat we het anders moeten doen. Misschien heeft Becker nog een laatste woord. We hebben nog een paar minuutjes. Zou je denken aan change? En ik go voor politici, ik go voor Sernang. Sansa de a change. Het wordt een proces. Is dat maar alleen in het woord direct?
0: Nee.
1: Maar Sansa a change, zei denk
0: ik. A change die moest change naar ons lopen schrijven. Toen begin lopen schrijven, dat we begin shit dat we je contact dat. Tra doelen, je komt op tra waarden. No mek libis machari go tapa pasi pe you no one de. You moest man zorgen voor je schreef, you moest man lek bigisma, you moest man een char you chin tapa pasi di de van no do, voor a leer loben schreef, voor a sapsa awani, na a sap fa awani. En te un do den, te un de tapa pasi dati, dan un kaluku morofara, en no denk ik dat even op je aan of sma promissie zani dat als een atoris dong. No, atorinos dong, atori. En tegendeel, in geluk heeft atoris do werkelijk. Suku, voor lobby, you massa, you wifi, you king, voor un trouwen community, un trouwen kofu, un begrijp ons revi, en a begrijp ons revi, en go over waarden en normen. Lobby na a prisiri.
1: Voor begrijp ons revi, ja, ba waarden o begrijp.
0: Ja.
1: En mi et tegi you, so lees me luku umasma, so lees defende ma swaki, de igi masra. Mi gado, if you masra swaki, da you must versterken, gado put tusma, en dan put Adam over, put Adam en Eva, make Eva je ping. Dus if you feel niet masra swaki, no ya je want, buurvrouw of van tras mij wacht dit op in. Go roken naar je igi masra. Kijk waar je hem kan optrekken. En weet je wat masma lobby in je ping optrekken? Wat gaan we samen doen? Mensen samen. Umasma, me begi una neef Jezus, me begi uno yagi. Omwille van je kinderen, red deze relatie. En ga kijken welke waarden belangrijk zijn om je gezin te redden. En dat na mi laatste woord. Atrawiki watak over wat heer trasani. Watak asosu, watak asosu tralisi. Na vrije tijd besteding. Omdat dat vakantie ko en mi vrede ja vakantie. Becker, awa verveer sani. Wanneer kinderen te veel ruimte hebben, ouders nog de, dan wil ik ons aan landen doen, we zoeken ons maar vlantie, we zoeken ons maar elkaar, ja, om te kijken, wat doen we met die aankomende vakantie? Hoe ga je je tijd indelen, zodat we nog op tiener zwangerschap, trouwens, want toen smaf me ook doet tiener zwangerschap op mijn score, vind ik geweldig, maar tralisme tak erover. Dus als zo zoeft tralisie na, hoe ga je om met je vrije tijd in deze vakantie? en nog meer. En dat wordt tapoe naar een bekkerie, want dat komt nog een halve minuut.
0: Nee, want
1: dat wordt biggie. Ja, dat wordt tapoe naar een biggie. Maar ze gaan met die grand tangi. Grand tangi, dat kan donjan zo en taki over de teen en tander. Yes. Zo so, de one people dat zeggen. Maar in een neef Jezus met kona je feestroon en met chari uit studio dis voor meneer Limburg feest je troon. Chari morgen kon biggie, mek is maar kon begrijp, mek is maar de open, mek is maar carrière, mek is maar kan leren. En dat is een uno van, je weet je, uno bijdrage. Maar zullen meerdere mensen brengen een bijdrage hier via deze zender van Lim FM. Weet dat ik grand tangi masra gado met mijn poti a hoogste vrouw, a hoogste autoriteit na a president. Mijn poti in die anuvader voor de waarde begrip. Begrip, maar wijsheid nou aan waarde. Je wijsheid, papa. Je vrijheid voor handelen, amen. Vader. Maar ik kan gebruiken in kennis, vader. Ik kan de juiste man om me heen. Maar dan gaan we begin die alle assembleelid, alle minister. Voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Waarden die we nodig hebben in Suriname. Maar dan gaan we brokken in een neef Jezus Christus. Alle corruptie, alle problemen zijn die zijn in een kondre. En we begin dat je de onfessie man. Je de afessie man voor Sernang. Gaan we rekenen op je. Dat je in Sernansa kon. Sernansa making omdat de waarde, eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, sa kombaka in Sernang. Weet dat je grantangi papa, die je jep Sernang, jepi, maar jepi meneer Limburg ook voor Fini, de juiste massa awanstani, tawani vader, dat we begin in aan Jezus. Amen en amen.
2: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan